0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
1: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
0: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Dus hij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
1: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, joh, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
0: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
1: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, joh, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
0: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
1: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
0: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: nieuws van 7 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden 4 jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
2: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, joh, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
1: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het om een Joodse instelling ging. Vandaag stonden vier jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. Die tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algera-brug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft daarvan meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook om mensen die duidelijk hebben geholpen. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
1: Inkoopbedrijven voor metalen en die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
0: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Zij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De A15 Gorkum richting Europort was vanmorgen afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloes. Dat kwam door een gekantelde vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen even voor 7:30. Het verkeer kon nog wel gebruik maken van de rechter parallelrijbaan van de A15. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van zo'n 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde daaraan mee. De diefstal van een loodzware kerkklok in Spijkenisse lijkt al snel opgelost te zijn. De 150 kilo wegende kolos werd dezelfde dag, afgelopen donderdag, nog aangeboden bij een metaalbedrijf in Spijkenisse. Dat bedrijf gaat de gegevens van de verkoper overdragen aan de politie. De diefstal werd donderdag opgemerkt door leden van kerkgenootschap De Verbinding aan de Eikelaan in Spijkenisse. Daar stond de klok van de voormalige ontmoetingskerk in de tuin. Het stevig verankerde voorwerp wordt alleen nog gebruikt bij uitvaarten. Vanmiddag treffen Excelsior en Sparta elkaar in de Eredivisie. Om 16:30 begint de wedstrijd en Feyenoord is morgen aan de beurt. In eigen huis is dan ADO Den Haag de tegenstander. Het weer nog, droge periode en buien, maximaal rond 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Goedemorgen, ik ben Reinhard Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De A15 Gorkum richting Europort was vanmorgen afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloes. Dat kwam door een gekantelde vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen even voor 7:30. Het verkeer kon nog wel gebruik maken van de rechter parallelrijbaan van de A15. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van zo'n 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde daaraan mee. De diefstal van een loodzware kerkklok in Spijkenisse lijkt al snel opgelost te zijn. De 150 kilo wegende kolos werd dezelfde dag, afgelopen donderdag, nog aangeboden bij een metaalbedrijf in Spijkenisse. Dat bedrijf gaat de gegevens van de verkoper overdragen aan de politie. De diefstal werd donderdag opgemerkt door leden van kerkgenootschap De Verbinding aan de Eikenlaan in Spijkenisse. Daar stond de klok van de voormalige ontmoetingskerk in de tuin. Het stevig verankerde voorwerp wordt alleen nog gebruikt bij uitvaarten. Vanmiddag treffen Excelsior en Sparta elkaar in de Eredivisie. Om 16:30 begint de wedstrijd. En Feyenoord is morgen aan de beurt. In eigen huis is dan ADO Den Haag de tegenstander. Het weer nog, droge periode en buien, maximaal rond 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Studio De Wit.

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer online, on-air en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in Drechtsteden. En het eerste uur gaan we straks in gesprek met Sam Pauwels, de nieuwe deelfractievoorzitter van Pro Dordrecht. En dan gaan we een oud PvdA-lid, niet onbekend in Dordrecht, Cor van Verk, ook in gesprek. Want wat is er nou eigenlijk toch gaande bij Pro? Maar dat gaan we straks verder. Nu eerst muziek.

0: Ja, dan zijn we toe aan het eerste onderwerp van uit het actualiteituur. Normaal gesproken hoort dat in een ander uur thuis, politieke stamtafel. Maar aangezien pas volgende week weer beginnen met de politieke stamtafel, want dan is iedereen weer terug van het reces. En de vakantiegangers zijn dan weer terug. De VVD Dordt, die promoten van vakantie in eigen stad, dat moeten we doen. Maar de fractievoorzitter van de VVD, die zat ergens in Japan en in China. Maar goed, met woord en daad, dat zijn twee verschillende dingen. Woord en daad, ja, daar gaan we het eigenlijk over hebben. Hier aan tafel zit Cor van Velk, oud raadslid van de Partij van de Arbeid in Dordrecht. En aan de telefoon heb ik de nieuwe deelfractievoorzitter van Pro Dordrecht. Goedemorgen, Sam Pauwels.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Een onverwachte ontwikkeling in de carrière. Van de gemeente is de commissielid en heel snel raadslid uiteindelijk. En dan uiteindelijk nu al de fractievoorzitter. Samen met Frauke de Vries.
1: Ja, ja, ja. En we gaan het echt samen doen. En ja. We hebben er heel veel zin in.
0: Ja, er gebeuren heel veel dingen. En het is natuurlijk nog een prille partij, de fusiepartij. En samen met Frauke de Vries, jullie zijn trouwens al bij, voor de luisteraars, oud-PVDA-leden, hè, zoals dat heet. Ja, er gebeurt wat. En het verbaast de omgeving ook nogal wat er gebeurt. Want mensen begrijpen niet waarom Abdoel Oussa nu zo opgestapt is. Privéredenen en carrièreontwikkeling wordt eraan gegeven. Maar ja, het heeft iedereen overvallen. Jouzelf ook?
1: Nee. Kijk, het is, hij heeft het 4 jaar lang gedaan. Hij heeft de club heel lang geleid. En hij heeft nu andere prioriteiten.
0: Ja.
1: En dat gebeurt in het leven.
0: Ja,
1: en dat begrijp ik heel goed.
0: Ja, ja, ja, meestal zijn dat de formulieren die diplomaten gebruiken. Hè?
1: Ja.
0: Wat ik in de omgeving hoor van, ja, wordt Pro nu helemaal opgeslokt? Of hebben we nu sprake van, is er van de Partij van de Arbeid 2.0? Mensen reageren echt. Dat ze het niet begrijpen dat de partij die zo klein was, nu eigenlijk de overhand heeft in de nieuwe partij. Hoe kijk jij er tegenaan, die opmerkingen die erover gemaakt worden?
1: Ja, ik weet niet wie dat zegt.
0: Laat ik het netjes zeggen, want als journalist heb ik natuurlijk zwijgplicht wanneer het gaat om bronnen, maar het gaat rond in de wandelgangen. Politieke wandelgangen.
1: Ik kan niet zo goed oordelen over wat andere mensen al dan niet begrijpen, ja.
0: Nee, maar het feit dat het gezegd wordt, wat vind je ervan?
1: Kijk, we zijn nu een nieuwe partij. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Hè, dus het hele bloedgroepen denken en ik ben ook geen corrivé van de PvdA zoals, hè. De heer Van Verk die daar zit.
0: Laten we even aan de corrivé van de PvdA aan het woord laten. Meneer Van Verk.
2: Ja, goedemorgen Ben en luisteraars. Ik ben dan inderdaad een corrivé van de PvdA volgens Sam. Maar ik constateer ook dat er toch in deze afdeling, de afdeling Dordrecht, een erge onevenwichtige samenstelling is van alle echelons in in de partij. Als ik kijk naar het bestuur, er zijn geloof ik 4 mensen van de 6 PvdA, waarvan er 2 of 3 links vooruit aanhangers waren.
0: Rood.
2: Of rood vooruit. Binnen de fractie zie ik nu dat 2 mensen de fractie gaan leiden die ook uit de PvdA komen. En dat is onevenwichtig. Tegelijkertijd constateer ik dat in de afgelopen jaar er 4 mensen uit de partij zijn gegaan die allemaal een GroenLinks-achtergrond hebben. Waarvan de 2 wethouders al de meest prominente leden waren. En dat geeft mij toch een onheimisch gevoel binnen de PvdA op dit moment in deze stad. Ik vind dat geen goede ontwikkeling.
0: Ja, jij spreekt nog van de PvdA. Ja.
2: Ik spreek nog van de PvdA, omdat ik bijna zie dat het weer PvdA 2.0 is. En dat moet het echt niet worden. Juist in de Tweede Kamer blijkt nu dat door samenwerking, door Pro, er een belangrijke rol kan worden gespeeld in de ontwikkeling en het beleid van dit land. Dat kan je op het niveau van Dordrecht ook doen als je gewoon 1 club gaat vormen zonder bloedgroepen. Maar dat kan pas na deze periode. Want dan zijn die bloedgroepen in elkaar verweven. En nu zie ik dat er 1 partij zich heel erg prominent naar voren dringt.
1: Maar goed, ik wil hier toch heel graag op reageren. Ik zou meteen klare wijn schenken. Dat is gewoon niet aan de orde. Kijk, je kijkt naar vanaf aan de zijlijn kijk je naar wat er gebeurt. En je zegt, het zijn PvdA'ers die nu die functie hebben. Wij zijn zo niet bezig. Dus we hebben al een jaar of anderhalf geleden hebben we met betrokken leden van GroenLinks en van de PvdA een heel traject doorlopen op de inhoud en op relatie van joh, wij moeten gaan kiezen, gaan we samen ook hier in deze gemeente. We hebben dat helemaal doorlopen, dat is hartstikke goed gegaan. We zijn tot de conclusie gekomen, we kunnen elkaar vinden, we hebben dezelfde idealen. We zijn met hetzelfde verkiezingsprogramma de verkiezingen ingegaan.
0: Mag ik een vraag maar stellen? Je weet gewoon, denk ik, als fusiepartij, want dat zijn jullie natuurlijk, dat je altijd bewust moet zijn dat je onder de loep gehouden wordt. En inderdaad, als er sprake is inderdaad van een onevenwichtige samenstelling van de kandidaten binnen de fractie en uiteindelijk dan het deelvoorzitterschap, dat vraagtekens plaatst bij mensen van verdwijnt nou GroenLinks, wordt de PvdA. Zo kijken mensen toch naar het hele proces.
1: Ja.
0: Dan kun je wel zeggen van ja, we zijn nu pro en we dragen allemaal pro uit. Maar pro leeft nog niet als dusdanig. Er wordt nu gekeken van, je bent net amper gestart en nu gebeurt dit al.
1: Heeft niks te maken met de verschillende bloedgroepen. En dat er verschillende bloedgroepen zijn, tuurlijk, er is een historie. Mensen hebben heel erg van de PvdA gehouden. Mensen hebben PvdA-idealen omarmd en voor GroenLinks net zo. En ik heb ook niet de illusie dat dat meteen verdwenen is.
0: Nee.
1: Aan de andere kant, wij hebben een heel oprecht en heel serieus traject doorlopen met elkaar. De twee verschillende partijen, ook de mensen die nu in de fractie zitten, en we zijn tot de conclusie gekomen, ook in Dordrecht gaan we dit samen doen.
0: Ja.
1: En dat wij nu, ik en Frauke, het stokje hebben overgenomen, heeft helemaal niks met de PvdA of GroenLinks te maken.
0: Nee. Maar ik denk ook niet dat we het op de persoon zelf gaan spelen. Dat we het over het proces hebben. En het kan toch niet zo zijn, in mijn beleven, dat jullie geen GroenLinks hebben kunnen, oud GroenLinks hebben kunnen vinden, die samen met een oud PvdA samen het deelvoorzitterschap hadden kunnen trekken.
1: Ja, en waarom dan? Omdat er dan mensen aan de buitenwacht zitten, lijstjes bij zitten te houden van zitten wel, hè, heeft die een achtergrond in die en die een achtergrond in die. We zijn juist nadrukkelijk bezig met een nieuwe partij. Wij zitten ook in een fractie niet van, beste oud GroenLinks'er, hoe zie je dit als zijnde oud GroenLinks-lid?
0: Mm-hmm.
1: Dat is helemaal niet aan de orde.
2: Nee, Sam, kan niet aan de orde zijn, maar beeldvorming is heel krachtig in de politiek. En de beeldvorming is op dit moment echt, wat dat betreft, gaat dat de verkeerde kant op. Je had als je een fractie, de fractie is evenwichtig samengesteld, 3-3.
1: Mm-hmm.
2: Nou, net als Ben zegt, er had toch best iemand kunnen zijn met ervaring binnen die fractie, die samen met Frauke of met jou die klus had kunnen klaren.
1: Ik vind dat als je zegt, we zijn een nieuwe partij. En wij moeten de politiek gaan bedrijven vanuit die nieuwe partij. Dan snap ik ook wel dat beeldvorming belangrijk is. Aan de andere kant, wij zijn dit avontuur begonnen vanuit onze idealen. En die idealen die gaan niet over bloedgroep dit, bloedgroep zus, bloedgroep zo. We hebben met z'n allen een boodschap en daar staan we voor. En in die zin maakt het daar niet uit. Misschien is dat idealistisch, maar dat is wel de. Kijk, als we echt willen dat. En dat is ook een uitdaging die we aangaan.
0: Het is natuurlijk zo dat. De keuze voor de fractievoorzitter is een fractieaangelegenheid. Strikt genomen heeft daar de partij helemaal niets mee te maken. Jullie hadden ook GroenLinks'ers. Is er dan helemaal geen GroenLinks'er die zich kandidaat heeft gesteld voor het deelfractievoorzitterschap?
1: Ik denk dat dat niet relevant is.
0: Maar ik heb andere geluiden gehoord.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Kijk, als je zegt, wij moeten iets nieuws neerzetten. Wij moeten naar onze gezamenlijke idealen toewerken. Wat moet je dan doen? Dan moet je daarmee beginnen.
2: Nou,
1: en wij beginnen daarmee.
2: Ja, Sam, ik begrijp je denkrichting. Tegelijkertijd kan ik me de discussies herinneren binnen de afdeling Dordrecht van de PvdA, waarin er heel nadrukkelijk werd gesteld dat GroenLinks toch een heel andere partij was als de Partij van de Arbeid. Want de Partij van de Arbeid stond voor de arbeiders. Het sociaal-democratische ideaal was toch vooral gericht op het verheffen van de arbeiders en het zorgen dat die mensen het goed bleven hebben. En GroenLinks werd weggezet als een wat elitepartij die zich vooral bezighield met milieu. Twee beelden die volstrekt niet met de werkelijkheid overeenkomen, maar dat was wel de discussie die daar gevoerd werd door PvdA's.
0: Even het geknetter weg te krijgen. Lukt dat? Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ben je nog in de lucht, Sam?
1: Ja, ja?
0: Ja
1: hoor.
0: Ja, ik zag wat vlam uit het paneeltje komen, maar de leefverkoos is ondertussen alweer geblust. Ja, Cor, jij zegt van, ik heb andere geluiden gehoord in de tijden van de Partij van de Arbeid, dat er eigenlijk dus geen, dat vanuit de PvdA, dat ze zich niet kon identificeren, zeg maar, met GroenLinks.
2: Ja.
0: Daarvan heb ik ook dingen gelezen, dat mensen, dus ook leden van de Rood Vooruit, die ook nu in het interim bestuur zit, die heeft ook duidelijk gezegd van, we zijn een arbeiderspartij en daar heeft GroenLinks helemaal niks mee. Die houdt zich alleen maar met elitezaken bezig, zoals het milieu en de klimaat. Die zit nu wel in het interim bestuur. Dus het is, als je het onder de loep neemt, Sam.
1: Ik wil toch wel hier iets over zeggen. Kijk, dat iemand een sterke mening heeft over welke richting een partij op moet gaan.
0: Dat mag.
1: Dat mag toch?
0: Dat mag.
1: En wij zijn een democratie in dit land, maar ook in de partij. Het idee dat je binnen elke partij het allemaal maar over de koers volledig eens moet zijn, dat is ook fictie. Mm-hmm. Dus ik zie het probleem niet zo.
0: Nee, maar het punt is natuurlijk dat we eigenlijk toch wel de nodige rimpelingen in het hele verhaal van de fusie hebben. Wat je natuurlijk vooraf ook kan verwachten. Dat je, onbegrijpelijk is, in ieder geval voor de buitenwacht, dat jullie inderdaad deze koers hebben ingeslagen. Waardoor er een beeld ontstaat dat de Partij van de Arbeid in een soort revival terecht is gekomen.
1: Dus, ja, maar dat beeld creëren jullie nu. Ja, in feite. Deze wisseling van de wacht heeft voor ons niks te maken met of iemand nou meer rode of meer groene idealen heeft. Dat heeft er echt gewoon niks mee te maken. Dus dan kan je.
0: Ik versta het laatste niet, Sam.
1: Dan kan je daar verder. Daar kunnen we dan verder niet zoveel aan veranderen. Kijk, ik hoop gewoon heel erg dat we een goede discussie hebben. Ja. En ik heb niet de illusie dat iedereen het altijd met elkaar eens is. En dat is binnen alle andere partijen net zo.
0: Ja. Maar goed, jullie twee gaan het trekken. Twee PvdA's gaan trekken.
1: Ja.
0: Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag van Horst, waren er nog GroenLinks-kandidaat, oude GroenLinks-kandidaat, moet ik ook netjes zeggen, die wel een GroenLinks-verleden hebben, die zich kandidaat hebben gesteld. Ik heb namelijk wel andere geluiden gehoord, dat wel gebeurd is, maar dat uiteindelijk zich bij neergelegd heeft dat de situatie is zoals die nu is.
1: Ja, maar, ja, goed, ik vind dit niet een fractie-aangelegenheid. Ja, ik vind het niet relevant.
0: Jij vindt het niet relevant, oké. Okay. Cor, had jij nog een vraag of opmerking?
2: Nee. Ik vind het dus duidelijk. Ik bedoel, de richting die het ingaat. En ik hoop dat Sam en Vrouwtje de klus op een adequate wijze klaren. Het is niet een geringe taak om fractievoorzitter te zijn van een club van 6.
0: Nee.
2: Dus ik wens ze daarbij alle wijsheid en succes toe.
0: Nou, dat is duidelijk het
1: al. Heel fijn, dankjewel.
0: Ja. En een grote verantwoording en een grote uitdaging, denk ik.
2: Ja.
1: Ja, en we hebben er ook echt heel veel zin in.
0: Goed, nou, dat is een goed van te horen.
1: Ja.
0: Want het gaat niet zozeer in dit geval om de poppetjes, maar meer om de kleurtjes.
1: Het gaat om wat willen we voor de stad.
0: Goed, dankjewel in ieder geval, Sam Pauwels. En geniet van het weekend. Ja.
1: Hey, hetzelfde. Ja. Doei.

0: I am the beat van The Look. En ja, eigenlijk de beat is ook wat... De stichting die van PFAS af wil, PFAS vrij, wij willen PFAS vrij, wij pikken het niet langer meer, staat op hun affiche die iedereen voor zijn raam kan hangen. En dan staan er uiteraard, er staat daar een haan en een kip op afgebeeld. Ja, natuurlijk, die eieren van deze kippen, die kunnen we ook niet meer eten, want die zitten vol met PFAS in deze regio, maar niet alleen hier in Nederland. En vandaag start de campagne. Een reden om met Anneke van Veen, die bij deze stichting verbonden is, om te vragen van, joh, waarom start je nu deze campagne? Anneke van Veen, we zitten hier in de Oude Munt. En er is net een bijeenkomst geweest. En die heeft te maken met een campagne die gestart gaat worden. Kun je precies uitleggen wat die campagne inhoudt?
1: Ja, het is een campagne van de stichting PFAS Vrij. PFAS Vrij zet zich in voor de omwonenden. De omwonenden zijn helemaal zat. De vervuiling met PFAS door onze vrienden van Chemoer. En wij starten een rechtszaak en wij willen daar heel graag aandacht op vestigen. En ook duidelijk maken, want dat hoorde ook wel, dat de rechtszaken een beetje door ieders hoofd dwarrelen. Er is nog een rechtszaak, een strafzaak. Maar dit is echt een nieuwe rechtszaak die we gaan starten met als eis stoppen. Het stoppen van de uitstoot van PFAS. En het tweede, het compenseren van omwonenden die materiële en immateriële schade lijden. Zo is het gewoon elke dag en elke dag meer.
0: Nou, dan zegt PFAS, joh, we zijn met de mensen in gesprek. We hebben pas nog een gesprek gehad. Heeft het gesprek wat opgeleverd?
1: Nou, het gesprek heeft niks opgeleverd. Dat verwachten we eigenlijk ook niet. We gaan natuurlijk wel in gesprek. We praten netjes met elkaar en we lachen af en toe en drinken een kopje koffie. Maar er is een enorme tegenstelling. Chemoer vindt dat ze genoeg doen. Het komt goed. Zuur, ga maar slapen. En wij vinden dat niet zo. En we zien natuurlijk ook heel veel initiatieven. Ook van de Tweede Kamer neemt initiatieven. Europa neemt initiatieven. Er worden producten gewoon verboden. De verpakkingsmaterialen van de pizza's. Daar mag geen PFAS meer in zitten en zo rolt en rolt het door. Maar we vinden toch eigenlijk dat gewoon op korte termijn echt moet stoppen. We zijn al overladen. Alle Nederlanders hebben te veel PFAS in het bloed. En hier helemaal. Je kunt je kinderen eigenlijk beter geen borstvoeding geven, want er zit PFAS in. Ongeboren kindertjes die dobberen in de PFAS. Het is toch gewoon helemaal van de gekke. Maar wij vinden dat het moet stoppen.
0: Het moet stoppen, maar dit wordt al jarenlang geroepen. Zit er schot in de zaak?
1: Nou, we zien wel dat het, wat ik net al zei, we zien wel dat het net zich aan het sluiten is rond de PFAS-fabrikanten. Er is natuurlijk van alle kanten, zowel qua wetgeving, worden allerlei stapjes gezet. Wij vinden het te klein. Wat ik net zei, de producten, ik had laatst een lippenstiftje, die kan ik gewoon weggooien bij klein chemisch afval. Mensen worden steeds meer bewust. Dus je hebt gelijk, dit is eerder gedaan, maar we denken punt 1 dat de hele maatschappelijke constellatie anders is ten opzichte van PFAS. Mensen accepteren het niet meer. We zijn absoluut niet de enige. En daarnaast hebben wij zelf als stichting zijn we ook echt, voel ik me echt berensterk. We hebben echt super experts in ons bestuur zitten met jarenlange ervaring in dit soort massaclaimzaken. En we hebben Arine van der Ham en Nienke Blauw en ik hebben enorme ervaring en netwerk in in de inhoud. We weten gewoon precies waar we het over hebben. En we hebben een goede financiering kunnen regelen. Dus wij voelen ons sterk. Dus alles bij elkaar hoop ik dat we over een paar jaar een ander gesprek hebben, Ben.
0: Je voelt je sterk. Ja, het duurt nog even. De rechtszaak, wanneer wordt die gestart?
1: We willen met een paar maanden gaat de dagvaarding uit. En dan is het wachten tot de rechter de eerste stappen zet. En de eerste stap is dan kijken of wij inderdaad legitiem zijn om op te komen voor deze regio. Of we aan allerlei eisen voldoen. Hè? Want als je zegt wij treden op voor 400.000 of 500.000 mensen. Dan moet je daar wel een soort statuur voor hebben. Dus dat wordt als eerste getoetst. En dan denk ik over 2 jaar, 2, 3 jaar. Goed. Maar misschien dat we met andere maatregelen, want we zijn natuurlijk nog met andere dingen bezig. We hebben ook een handhavingsverzoek lopen. En ja, we blijven eigenlijk op alle mogelijke manieren met kanonnen op de burg schieten, zoals Thomas Gordon dat zei. En we verwachten dat op een gegeven moment Chemoer zelf de stekker eruit gaat trekken.
0: Oké, uiteindelijk verdwijnt dan Chemoer.
1: Dat verwacht ik. Het hoeft niet. Hè? Het is niet ons doel, hè, dat Chemoer verdwijnt. Maar als we in een gesprek zeggen dat zij niet naar nul gaan komen, dan denk ik, ja, dan houdt het gesprek snel op.
0: Ja, maar dan gaan ze wel naar het buitenland, dan gaan ze daar even vrolijk verder.
1: Ja, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Want je wil natuurlijk, hè, dan komen de kindertjes in India erbij. Maar het gaat natuurlijk over, dat punt 1 zit er nog iets, een beslissing om dat te doen, zit natuurlijk ook bij het bedrijf. De ethiek binnen een bedrijf, dat zit er. De hele landelijke, of de mondiale visie op PFAS verandert natuurlijk heel erg. Dus de vraag is natuurlijk, dat is hoe vaak en of men dat nog gaat doen. Dus ook de aandeelhouders, die zijn, doen onderzoeken in Amerika om te kijken of dat wat die bedrijven doen, of het allemaal nog wel klopt. Dus ook dat komt erbij. En als de factor geld erbij komt, dan is het natuurlijk weer een heel ander verhaal. En op het moment dat de druk groter is, is de kans op ontwikkeling van alternatieve stoffen groter. Dus we hopen dat Gilmour gewoon de weg vindt naar een andere methode en andere producten.
0: Goed. De aanhouder wint.
1: We gaan dit winnen, zei Joop Keesmaat.
0: Anneke Verveen, we zitten hier in de Oude Munt. En het is net een bijeenkomst geweest. En die heeft te maken met een campagne die gestart gaat worden.
2: Ja.
0: Ja, dit was het interview met Anneke van Veen. En de campagne over we pikken het niet langer. En dan gaat het over de PFAS. In ieder geval via de... deze groep, zal ik maar zeggen. De PFAS-vrije groep. Die kunt u... eventueel raamposters afhalen en, of folders. En dan moet u gaan naar www.pfasvrije.org. En dan kunt u daar eventueel contact met ze opnemen. En dan kijk ik naar Koos. De muziek staat hier klaar.

0: Rowan Havelaar, die vervangt Corrado Frank. En dan hebben we het over onze clubwatcher moment van FC Dordrecht. Ben je al aan de Prozac gegaan gisteravond?
1: Nou, het was gisteravond niet best. Die conclusie kunnen we in ieder geval wel trekken.
0: Ja, 6-1. Wat een pak slaag, ja. Man. In dat Palingdorp.
1: Ja, het was behoorlijk. En het was in Volendam sowieso al feest, omdat de Volendamse kermis voor de deur staat. Die start aanstaande vrijdag. Maar traditiegetrouw trad FC Volendam aan in een speciaal kermisshirt. Ja. In de rust was het ook nog eens dubbel feest, omdat er allemaal Volendamse artiesten kwamen optreden. Oh, en dan winnen ze ook nog eens met 6-1. Dus in Volendam was het een groot feest, maar voor ons Dordtenaren was het toch iets minder leuk.
0: Ja. Jantje Smit, die is persona non grata, hè, bij Volendam.
1: Ja, inmiddels wel, ja. Zeker, ja.
0: Maar wat een smadelijke nederlaag.
1: Ja, het was behoorlijk pijnlijk. Zeker ook als je kijkt naar het eerste kwartier. Stonden ze eigenlijk al met 2-0 achter. Kelvin Raatsi, die bij de openingstreffer van Volendam gruwelijk in de fout ging. Niet voor het eerst ook dit seizoen. Terwijl Raatsi toch over het algemeen een hele goede keeper is. Heeft het in het verleden, zeker ook bij Rode JC in de Keukenkampioen Divisie, echt uitstekend gedaan. Maar nu, ja, in het begin van dit seizoen spatten de vonken er nog niet echt vanaf bij Raatsi. Maar sowieso ging er heel veel in de opbouw mis. En ja, werd Dordt eigenlijk compleet tureluurs gespeeld door Volendam.
0: Ja, ik dacht nog even van ze komen terug, hè? 2-1.
1: Ja, dat was echt, die kwam een beetje als een duveltje uit een doosje, dat doelpunt. Dat was een fantastisch mooi overstapje van de spits Dario Sits. En Vetkal die ronde knap af. Toen dachten we nog heel even van misschien zit er nog wat in. Maar al heel gauw werd duidelijk dat Volendam zeker gisteravond echt een maatje te groot was.
0: Ja, je weet het nooit in dat Palingdorp hoe het gaat. Ik bedoel, maar ze hebben ook een typische boot, hè? De heen en weer.
1: Dan promoveren
0: ze en dan degraderen ze wel weer. Maar goed, dat is een heen en weer situatie daar. Maar ja. FC Dordrecht lijkt langzamerhand een soort duiventil aan het worden, want ik zie gewoon allerlei spelers vertrekken.
1: Ja, nee, dat klopt ook. Dat zien we natuurlijk ook. Lawson Sunderland die afgelopen week vertrok. Maar natuurlijk ook Sam Valk, de aanvoerder van FC Dordrecht, die de overstap maakte naar Telstar. Voor hem natuurlijk een prachtige stap, hè, om te kunnen voetballen in de Eredivisie. Dus dat hij die stap maakt is natuurlijk volkomen logisch. Maar ja, voor Dordt wel pijnlijk, want Sam Valk was

0: goede vervanger nog komt op de verdediger positie. Want we hebben daar natuurlijk nu Hartley en Mbemba staan. En Mbemba heeft het toch wel laten zien voor het seizoen. Maar ja, is toch ook, vind ik, nog altijd wel wisselvallig. Hartley moeten we nog maar even afwachten wat we daarvan kunnen verwachten. Pinas speelde vorige week tegen Rode JC nog centraal achterin. Werd nu weer doorgeschoven naar het middenveld. En misschien dat dat nog een optie is om toch Pinas weer naar achter te schuiven. Ja, het is even afwachten, maar dat er zeker na gisteravond defensief wel wat bij moet, dat lijkt me wel duidelijk.
1: Ja, in ieder geval, volgende week, wat staat er op stapel?
0: Nou ja, dan wacht Jong AZ aan de Kromme Dijk. Dat is, die wedstrijd wordt op zaterdag gespeeld om 4:30. Niet de meest ideale tijd, zullen we maar zeggen. Ik bedoel, uiteindelijk vinden de meeste Dordtse supporters de vrijdagavond natuurlijk toch het fijnst, toch het gezelligst. Maar nee, deze wordt op zaterdag gespeeld om 4:30. Tegen Jong AZ. En bij Jong AZ is het toch ook maar weer afwachten natuurlijk wat voor ploeg er meegestuurd wordt. Dat is altijd weer een verrassing. Nu scheelt het wel dat het natuurlijk op een zaterdag is. Omdat het eerste van AZ natuurlijk ook gewoon in het weekend speelt. Dus bestaat de kans dat ze gewoon met een hele jonge ploeg gaan komen. En dat levert dus ook weer kansen voor FC Dordrecht op. Plus dat de eerdere wedstrijd tegen een andere jong ploeg dit seizoen, Jong Ajax, werd met 2-1 gewonnen aan de Kromme Dijk. Dus dat biedt misschien ook nog wel wat hoop.
1: Goed, een kinderhand te snel gevuld. Laten we hopen dat het inderdaad wat gaat worden, Roland. Ja. Ja. De tribunes, zijn die weer goed gevuld?
0: Nou ja, op zich wel. Het is natuurlijk sowieso de laatste jaren is het best wel verbeterd, zullen we maar zeggen. Dat komt natuurlijk ook door de sportieve prestaties. We hebben natuurlijk jaren meegemaakt dat Dordt echt onderaan bungelde in de keukenkampioendivisie. Dat is gelukkig de laatste jaren steeds minder. Dus ja, we zien sowieso dat de Kromme Dijk weer wat meer gevuld raakt. We zien ook steeds meer mensen die met sjaaltjes rondlopen, shirtjes rondlopen. Dus wat dat betreft groeit dat toch nog steeds, die clubliefde. Hoe dat natuurlijk tegen Jong AZ gaat zijn, dat moeten we nog even afwachten. Het is natuurlijk een iets minder aansprekende tegenstander dan, pak een beet een Rode JC waar bijvoorbeeld Dordt vorige week tegen speelde. Maar zo ongetwijfeld op een zaterdagmiddag als het zonnetje schijnt, zal het ongetwijfeld wel weer lekker vol lopen.
1: Ja, zoals Weiler Ernst Happel vroeger altijd zei, het gaat om de punten.
0: Ja, dat is zo. En laten we hopen dat ze er dan mooi 3 pakken zaterdag.
1: Prima. Oké, Roland, dank voor de korte intermezzo en daarmee een beeldverslag van de wedstrijd. En wij komen elkaar weer tegen. En een goed weekend.
0: Komt helemaal goed, Ben. Fijne uitzending.
1: Ja hoor, dag.
0: Hoi, hoi.

Ja, we sluiten af met een gedicht van Jan Eikelboom. Drie gedichten. Wolwevershaven. Verstrooid keek ik naar buiten en zag de bloemen gaan. Een halve winkel droogboeketten kwam over het water aan. Ophelia was er niet bij. Misschien had zij de hele handel pardoes het venster uitgedaan. Aan het water teruggegeven bleven de bloemen ongerept, gestorven en toch niet verlept. Subtiel verkleurd, maar zonder leven. Wie hing ze bij hun voeten op? Wie heeft in speelziek ongeduld het kunstwerk eindelijk vervuld? Mist sluit de ruimte buiten en houdt het binnen het dicht. Ik mis het vergezicht, al ken ik het van buiten. Rijn zegt, de wereld is juist wijder. Als je de horizon niet ziet en licht niet weet wat in het verschiet. Het kan nog tot van alles leiden. Een balk blijft op de voorgrond drijvend. Geen eb, geen vloed, doodtij. Er vaart een schim voorbij. Je hoort een vis verspringen. Ik voel me uiterst binnen zeer geheim en vrij. Een plein, aanzicht. Een plein zo bleek van licht. Je denkt dat, weliswaar zeer dun, maar dat er sneeuw op ligt. Dan zie je de mensen zonder jas, wel met een hoed met van dat splinterwitte stro. Tegen het zonsteekgevaar, zoals in trams het spuwen was verboden. En kijken van dit kiekje louter doden. In de nog ongewone lens zwart doek lag over het hoofd van de gebogen mens die dacht, er staat nu wat er staat. Het is het moment dat blijft, de eeuwigheid is wat vergaat.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een gekantelde vrachtwagen is de A15 Gorkum richting Europort vanmorgen afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Sjaarloos. De vrachtwagen vervoerde brandbare en giftige stoffen. Hij kwam even voor 7:30 vanmorgen op zijn zij terecht na een aanrijding met een auto. Die raakte zwaar beschadigd. De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht. Ook de Noorse kerk aan de Westzeedijk in Rotterdam rouwt om koning Harald. Hij overleed gisterochtend op 89-jarige leeftijd. Buiten bij de kerk in Rotterdam hangt de Noorse vlag half stok. En binnen staat een gedenktafel met daarop een kaars, een foto van de overleden koning van Noorwegen en een condoleanceregister. Een Rotterdamse derby in de Eredivisie vanmiddag. Excelsior en Sparta treffen elkaar. Om 16:30 begint de wedstrijd. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Feyenoord, heeft morgenmiddag in de Kuip ADO Den Haag als tegenstander. Het weer nog, kleine kans op een regenbui, maar het wordt droger met af en toe zon. Maxima rond 21 graden. Morgen vallen in de ochtend mogelijk nog een paar buien. Maar daarna is het lange tijd een stuk droger en schijnt de zon geregeld. Bij opnieuw zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Ja, en na dit nummer gaan we nu in gesprek met het Dosje Zuigquintet. Hoewel hier een trio zit. En ja, ik vraag jullie zelf even voor te stellen. Want dan kunnen de luisteraars gelijk jullie stem herkennen. Dan hoeft niet steeds jullie op het woord krijgen aan te kondigen. En ik begin bij dames.
1: Nou, Esther Donkervoort. Ik speel Bobby Queen in het stuk.
2: Ja, Peter Baldé, August degene.
0: Ah, en daar zit nog iemand keurig op de kruk. En dat is Gerard Messelink, ja.
1: Ofwel Albert Henk
2: van Schapendrift.
0: Goed, en dan hebben we het over de stem van Dort. Eerder hadden we een paar weken geleden Bart van Aanholt hier in de studio. En die wilde niet helemaal uit de school klappen, want de rest van het quintet was hier niet aanwezig. Wie ontbreekt dit keer is Bert de Boer, die ook lid is van het quintet. Hè?
1: Zeker, ja.
0: Ja. Er wordt gezegd van het Zuigquintet, maar er wordt ook gezegd van het Dortse Zuigquintet. En dat heeft te maken met iets wat Bart van Aanholt ooit bedacht heeft.
1: Ja, en ik denk dat dat zeker al zo'n 25 jaar geleden is, dat wij met stofzuigers een optreden deden op een woonboot. Met gedichten, zang en, nou ja, inderdaad, in plaats van instrumenten, onze stofzuiger.
0: Ja, ja, doet een beetje denken aan wat toen Doris had met die borstelnummers. En die twee artiesten die er zwaar aan draaien. Maar kortom, creativiteit is jullie niet vreemd.
1: Nee, en dat is eigenlijk de afgelopen 25 jaar in verschillende samenstellingen, verschillende projecten en ja, eigenlijk ook muziekbands tot uiting gekomen.
0: Ja. Creatief zijn, bezig zijn, dat hoort bij jullie. En nu hebben jullie bedacht, jullie waren al eerder met onze Dortse banjo-speler bezig geweest.
2: Zeker. Willy Batenburg.
0: Juist.
2: Niet vergeten.
0: Ja. Moet hij een standbeeld krijgen of niet?
2: Dat standbeeld, dat moet er komen.
0: Waro.
1: Ach wel.
0: Juist. Nou, dat is iets wat duidelijk. Iedereen is bezig met een standbeeld. Kees Binning moet een standbeeld hebben. Dit wordt zijn zoon. Niemand zal tegenspreken.
1: Nee, en we hebben ons natuurlijk ook hard gemaakt voor de Dordtse markt. Hè? Waar we natuurlijk van vinden dat hij zijn plek moet blijven behouden.
0: Jullie
1: maar goed, dat was het vorige stuk.
0: Ja, ja. De Dordtse markt moet blijven op het Statenplein.
1: Precies, ja.
0: Ja, ja, daar zijn jullie wel controversieel bezig, hoor.
2: Ik heb daar niet zo'n mening over.
0: Ja.
2: Beste wel.
0: Ja. Goed, heel duidelijk. In ieder geval, de Dordtse markt moet op het Statenplein blijven. De anderen zeggen van ja, laten we gewoon lekker naar het achterom gaan. En bij Geinhof. En dan hebben we het plein voor ons om daar leuke dingen te doen.
2: Nou, goed idee.
0: Ja, toch wel. Vind jij niet?
1: Ach, nou dat we het er zo over hebben.
0: Kijk. Je bent ook snel om, hè, Esther? Ja. Esther Donkervoort. De stem van Dort. Dat gaat eigenlijk over Kees Budding, hè?
2: Ik wil het toch wat anders stellen. Bart van Aanholt is een enorme Kees Budding adept.
0: Ja, maar die is ook lid van het comité, hè?
2: Die is ook lid van het comité, dat klopt. Kees Budding speelt een rol. Maar ik zou liever willen stellen dat de geest van Kees Budding rondvaart in het stuk.
0: Ah.
2: Hij is natuurlijk ruim 40 jaar geleden overleden.
0: Ja.
2: En dit stuk is een hedendaags stuk.
0: Ja.
2: Waar natuurlijk de persoon Kees Budding geen rol in kan spelen. Maar waar hij toch prominent aanwezig is.
0: Ja. Tussen de regels door aanwezig.
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja,
2: en dat hebben we ook in het stuk op die manier geprobeerd te vertalen. Door hem aanwezig en niet aanwezig te laten zijn.
1: Hij staat ook wel echt voor de Dordtse cultuur. En dat is waar het stuk echt over gaat.
0: Dordtse cultuur, Kees Budding, schaakcultuur, voetbalcultuur, schrijverscultuur, gedichtercultuur. Maar welke cultuur nog meer dan?
2: Jazz natuurlijk, de muziek.
0: Ja. Kees Budding, voor de jongeren niet meer bekend.
1: Nee.
0: Het zijn ook de oudere jongeren die op dit moment op de bres springen om Kees Budding niet verloren te laten gaan.
1: Maar goed, daar hebben we Bobby voor. En Bobby vindt het heel belangrijk dat Kees Budding vertolkt wordt naar deze tijd.
0: Ja.
1: En dat lukt daar heel goed.
0: Hoe vertolk je nou iets wat uit het verleden is naar deze tijd?
1: Ja, ik denk dat dat echt wel naar voren komt. Ja, in het stuk. En Nou ja, misschien laten we daar straks ook wel even een stukje van horen hier.
0: Ja,
1: want,
0: ja.
1: Het is bijna niet uit te leggen.
0: De technicus is helemaal onder druk gezet. Die zit hier pintjes te zweten, Koos van Wijngaarden. Van,
3: dat is dat zo, Ben?
0: Allemaal in goede banen geleid worden.
3: Oei.
0: Het is gewoon één theater hier nu.
3: Op ja, ja, ja.
0: Daar hebben we het over.
3: Oké. Okay.
0: Theater. Het is theater. Het leuke van theater is... je kunt iets gaan aan de kaak stellen. Je kan iets uitbeelden. Je kunt er je fantasie in laten gaan. Dat is wat het Zuigquintet door de loop der jaren ook heeft gedaan. Maar er zit ook wel bij jullie altijd een stukje maatschappelijke betrokkenheid bij. Het is altijd wel iets wat ja. daarin centraal komt te staan.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat zegt je brein zeggen... hoog, hoor. Ja, het klopt.
2: Nee, dat is waar. Kijk, wij bijvoorbeeld het... en dat zijn wel hele grote woorden. Het opkomend fascisme. Dat klinkt wel heel zwaar. Maar goed, dat is ook wel iets wat een plek krijgt in het stuk. Ja, en het mooie van theater is dat je flink mag overdrijven. En dat je het van alle kanten aan mag vliegen. Dus dat doen we ook.
1: En dat is ook leuk, dat op die manier Kees Budding toch een lijntje krijgt met iedereen van ons. Want ik zeg eerlijk, ik had niet zo heel veel met hem.
0: Heb je hem
1: zoals
0: gekend?
1: Bijvoorbeeld Bart.
0: Heb je hem gekend?
1: Nee, dat was echt wel voor mijn gevoel, voor mijn tijd.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Heb jij hem gekend, Peter?
2: Ik heb hem gekend, maar goed... mijn belangstelling was ook vrij beperkt. Ik kwam hem wel regelmatig tegen op de Bankerstraat. En dan wist ik, oh, dat is Kees Budding. Dat is de schrijver. En die ging dan naar het Vogelplein. En over dat kleine stukje heb ik ook een keer een liedje geschreven. Wat we ook in het stuk gaan opvoeren.
0: Want jij hield je vroeger met muziek bezig, is dat in een band?
2: Dat doe ik nog steeds. En dat doe ik eigenlijk weer helemaal opnieuw.
0: Ja, ja. Ik ben de appel bezig. Is niet ver bij de boom. Want je dochters zijn ook muzikaal creatief.
2: Tuurlijk. Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, zij inspireerde mij weer, Ben.
0: Ja, ben je geïnspireerd door je dochter? Ja?
2: Ja,
0: daar gaan we het misschien straks nog even over hebben. Het theater, de stem van Dort. Bremszak, dus een oproep van Bart van Aanholt. Van wie heeft er nog een oude stem van Dort voor mij? Nou, dan hebben we natuurlijk over dat Huis aan Huisblad.
1: Ja.
0: Weekblad, de stem van Dort. Van Beus, hè? De Merwestein, stem van Dort. Ja. Die waren toen belangrijk. Nu hebben we alleen nog maar Dort Centraal. De schaarste in de mediawereld natuurlijk, wanneer het gaat om het aanbod. Waarom is de stem van Dort, dat krantje, zo belangrijk? Alleen maar omdat het gewoon fysiek aantoonbaar is, stem van Dort? Of is dat leidend voor het verhaal?
2: Nee. Het Huis en Huisblad van in de tijd had die naam. En wij hebben dus ook de naam de stem van Dort bedacht. Terwijl die titel er natuurlijk al is. Maar het is eigenlijk wat dat betreft meer toeval. Maar we vinden het wel leuk, omdat natuurlijk de stem van Dort voor heel veel mensen wel herinneringen oproept. Om toch ook die krant weer en dat beeld weer op te roepen.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk ook wel iets van vervlogen tijden. Hè? Ja. Een krant, ook op dagbladformaat. Ja. Wat ook weer bij Budding past. En ook niet meer van deze tijd is.
0: Nee.
1: En we hebben er allemaal wel een keer ingestaan.
2: Minimaal één keer.
0: kijk, jullie zijn beroemd. Ja. Alle
1: soortenaren
0: hebben
1: er
0: wel ingestaan. Hey, het theater. Muziek hoort er ook bij.
1: Ja, een belangrijk onderdeel. Zeker.
0: En wat voor soort muziek?
1: Dat maakt het eigenlijk ook heel bijzonder. Dat iedereen een beetje zijn eigen... ei kwijt kan in dit stuk. En dat maakt het ook, denk ik, dat we allemaal zo enthousiast zijn. Peter noemde het al net. Hij schrijft zelf muziek.
0: Ja.
1: Brengt die ook te horen natuurlijk tijdens het stuk. Ik hou me meer bezig met op dit moment met elektronische dingen. Wat meer in het alternatieve circuit. Ook dat past erin, samen met Gerard.
0: Ja.
1: Bart natuurlijk met zijn gedichten. Iedereen kan doen. Waar
2: iedereen brengt wel zelf in.
0: En wat doet Bert?
1: Nou ja, die is natuurlijk literair wel onderlegd. Een stukje toneel. Goed. Die heeft ook veel geschreven.
0: Gedichten, literair, technomuziek.
1: Ja. Alles zit erin.
0: Het is bij generaal, laat maar zeggen.
1: Ja.
2: Maar ik moet ook zeggen, het is ook wel een enorme slag geweest om hier iets voor elkaar te krijgen. Ja. Het eerste stuk wat geschreven werd, dat is door onze regisseur Petra Revet onderuit gehaald. Die heeft gezegd, ja, wat jullie bedacht hebben, leuk, maar is niet te spelen. En zeker niet door jullie, amateurs.
0: Jullie hadden jezelf dat toegedicht dat jullie dat zo zouden.
2: Nou, niet beperkt door daar aan te...
0: Jullie waren een soort Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel
2: dat het kan. We hadden dat natuurlijk wel eerder gedaan, maar we hebben ons bij dat stuk niet echt gerealiseerd dat dat dus onspeelbaar is. En ik bedoel, zij is een professional, dus zij kan het heel goed beoordelen, ook in relatie tot waar wij toe in staat zijn.
1: Dat betekent eigenlijk dat we het stuk wat Bart en Bert samen geschreven hebben, eigenlijk opnieuw met elkaar vorm hebben moeten geven. Natuurlijk wel met die basis.
0: Ja.
2: Met die basis, maar met veel vallen en opstaan. Ja. Ik heb ook echt op punt gestaan om te zeggen van, jongens, we blijven vrienden, maar zoek voor mij een ander. Want het moet wel leuk zijn en ik moet het wel, ik moet me er wel in thuis voelen. En in vergelijking met de andere stukken, vond ik dit wel heel lastig. Maar goed, eigenlijk ook dankzij de vriendschap hebben we toch gezegd van joh, we gaan nog beter naar elkaar luisteren en kijken of we het beter kunnen krijgen.
0: Ja.
2: Nou ja, 3 stappen vooruit, 2 achteruit.
0: Ja,
2: en zo hinken we naar 8 oktober, naar de première.
0: Ja, 8 oktober, dat is de première.
1: Ja.
0: Grote zaal Kunstmin.
1: Dat wordt de grote zaal in de Jazz Sociëteit in Dordrecht.
0: Dat is een groot podium.
1: Zeker. Nou, hij is groter geworden. Hij is natuurlijk recent verbouwd.
0: Dat klopt.
1: En voorheen speelden wij in Door.
0: Ja.
1: Je kent het verhaal waarschijnlijk dat niet meer is wat het was. En dat werd een onzeker verhaal. En vandaar dat we een nieuwe plek gevonden hebben die eigenlijk ook heel goed werkt voor ons. We kunnen daar ook oefenen. Met name Peter was daar al bekend door zijn vrijwilligerswerk. Dus een hele fijne plek ook.
0: Ja, het is een hartje stad, hè?
1: Zeker.
2: Zeker.
1: Ja. Aanstaande dinsdag begint overigens de voorverkoop. Dus alle mensen die nieuwsgierig worden, kunnen dan via de website www.ultradordrecht.nl een kaartje kopen.
0: Ja.
1: Ja, het is een kleine zaal, dus wacht niet te lang.
0: Goed, hoeveel voorstellingen zijn het?
1: Het zijn er 4.
0: 4?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen kunnen in die zaal?
1: Ik meen een stuk of 50, klopt dat Peter?
2: Bert en ik hebben een proefopstelling met stoelen gedaan. Want de Gesso staat ook berucht om de ijzeren paal die het zicht wegneemt.
0: Ja,
2: maar we hebben, zodat iedereen het toch goed kan zien, het zo ingedeeld dat er 50 zitplaatsen zijn.
0: 50 zitplaatsen.
2: Dus het blijft heel intiem.
0: 200 maximaal. Zoiets,
1: ja. En we hebben het stuk eigenlijk ook wel aan de paal aangepast. Ja. Ik sta vaak voor paal, bijvoorbeeld.
0: Ja. Een stuk dat aangepast is aan de paal. Dat is een bijzondere...
1: Er wordt niet gepaaldanst, maar...
0: Nee, daar leent die paal zich niet voor, hè?
2: Ja.
0: Nee, hij is vierkant, hè?
1: Ah.
0: Ja, lijkt me lastig. Hey, er wordt ook muziek gemaakt. En er wordt ook gezongen.
1: Zeker.
0: Zing jij, Peter?
2: Ik zing wat. En Esther zingt ook het nodige.
0: Gerard niet?
2: Gerard, kijk maar gaat aan, in stuk alsof ook wel zingen. Dat gaat ook gebeuren.
0: En Bart ook?
2: Bart niet, nee.
0: Bart rookt alleen de pijp.
2: Precies. Ik moet zeggen, Bart die heeft natuurlijk wel een Bart heeft wel een hele aparte rol in het stuk. Dat maakt het ook wel weer leuk.
0: Ja, maar dat past bij Bart, hè?
2: Dat past bij Bart.
0: Ja.
2: Ja. Bart gaat zijn eigen weg.
0: Ja. Ja. Met de krant onder zijn armen?
1: Zeker.
2: Zeker.
0: Ja, ja. Ik zag een fotootje en deed me een beetje denken aan Magret.
2: Met die pijp. Ja, ja, ja.
0: Ja. Maar goed, ik heb ook begrepen dat er ook hier in de studio gezongen kon worden.
2: Ja.
0: Ja?
1: Zeker.
0: En dan kijk ik even naar de technicus. Koos, hoe had je dat gedacht?
3: Nou, niet te dicht bij de microfoon, denk ik. Want dan gaat het schetteren. Zoals we dat in bedekte vaktermen noemen. 30 centimeter zou ik aanhouden. Ik heb hier een geluidsbestandje. Dat heet karaoke.svd. Dat zal de stem van Dort zijn, neem ik aan. Is het de bedoeling dat ik dat aanzet en dat jullie dan invallen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, zet het maar aan en...
1: Wij kijken of we mee kunnen.
0: Ja, ja. Nou goed, dan hebben we hier een uniek optreden. Een voorproefje voor de mensen die denken van... nou, dat spreekt me aan. Daar wil ik wel meer van weten. En Esther en Peter, die gaan hier... in deze raad, jullie is één keer eerder hier gezongen. Dat was toen Joop Vastenhout.
2: Oh, Joop.
0: Die kennen jullie ook wel vast.
2: Zeker.
0: En, maar jullie zijn dus de tweede live optreden hier vanuit deze radiostudio. Enigszins beperkt in de mogelijkheden, maar we passen het aan. En het leven bestaat uit improviseren, dus we improviseren hier bij de radio.
1: Goed.
3: 3, 2, 1, start.

0: Nou, dat klonk als een klok.
1: Dankjewel.
0: Als een stem van Dort. Wie heeft de tekst geschreven? Jij. Ja. En de muziek?
1: Ook.
0: Ook. Nou, dan heb ik geen problemen straks met rechten. Dus ik kan het gewoon volledig gebruiken.
1: Ja, je mag het gewoon gebruiken.
0: Juist. Ja. Bij deze. Probleem. Nee, dat is in ieder geval, dan kunnen mensen een voorproef horen. Gerard, wat is jouw rol nou in het hele verhaal? Want je zit daar helemaal ver weg.
1: Ja, kom er eens bij, Gerard.
0: Er is hier een plek voor jou ook om te kunnen zitten. Ja. Ja, maar het is, daar, je kan daar zitten en pak een stoel erbij. En wat ook jij bent natuurlijk voor zo'n strik verbonden aan dat hele quintet gebeuren.
1: Ja, want in het stuk is Gerard aanmerkelijk minder bescheiden.
2: Ja, een rol volledig buiten mijn comfortzone, kunnen we wel zeggen.
0: Ja? Ja. Dat maakt natuurlijk heel nieuwsgierig. Want als mensen uit de comfortzone gaan, dan zie je vaak meer de authentieke mens.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik ben geen toneelspeler en ik. Maar, in deze rol moet ik dat toch wel doen.
0: Dus je moet dat theater maken.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh. Maar normaal hou ik me liever bezig met de techniek eigenlijk.
0: Jij kiest dan liever voor de veiligheid van dingen die je onder controle hebt.
2: Ik kies liever voor. Techniek is ook niet altijd onder controle. Daar gaan ook altijd een heleboel dingen mis mee. Dat weet je ook. Maar het is een beetje duidelijker in ieder geval.
0: Ja, dat is wel veilig. Maar goed, je partner die houdt natuurlijk van theater en van acteren.
3: Ja.
0: Dus je moet dat toch
1: mee. Ja, dan moet je gewoon meedoen.
0: Ja.
2: Je wordt gewoon verplicht, hè?
0: Ja, je bent echt bijgesleept. Ja. Maar dat doe je al jaren, want jullie zijn al jaren bij elkaar.
3: Ja, weet je, stiekem heeft hij toch een soort van hoofdrol, hè? Dat is een beetje het enge dan weer.
0: Ja,
1: in het stuk zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is ook wel zo ontstaan.
0: Ja.
1: Ook wel eigenlijk door de struggle die we hadden om er iets van te maken waar we ook zelf achter kunnen staan.
0: Ja.
1: En toen heb ik op een gegeven moment kreeg een soort fantasie van het personage die jij zou kunnen zijn. En gelukkig hebben we daarop doorgebouwd. En daar zijn we wel tevreden mee.
0: Ja, ben jij er tevreden mee, Gerard?
2: Absoluut.
0: Ondanks dat je uit je comfortzone gehaald bent, ben je er toch tevreden mee.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat biedt weer perspectieven voor de relatie,
3: absoluut,
0: toch? Of niet?
3: Absoluut. Ja,
0: ja,
3: nee.
0: Ja.
3: Opeens een hele andere man af en toe in huis sinds dat hij heel veel aan het oefenen is.
0: Hey, maar theater maken, dat ik ken jullie niet anders. Jullie maken al heel lang theater. Peter, jij ook wel van acting out, hè? Dat hoort ook een beetje bij jou aanwezig zijn en laten zien. Dat zit ook een beetje in de familie. Theater maken. Op het podium staan en uit je dak kunnen gaan, waar iedereen van kan genieten. Dat zit er een beetje in.
1: Ja, dat is waar. Hè?
0: Ja. En dat heb jij in dit quintet gevonden.
1: Ja, goed, dit doen we al zo lang. Dat is een heel onbewust proces.
0: Ja.
1: Nee, er zit niet een gedachte achter. Je moet het ook echt wel zien in de sfeer van wij vinden dit heel leuk om te doen. En we hopen ook dat het publiek het heel leuk vindt. Terwijl we ook heel duidelijk tegen onze beperkingen aanlopen. Maar goed, we laten ons daardoor niet leiden. En daardoor maken we niet de keuze van we doen het maar niet. Nee, we doen dit gewoon met een heleboel gekkigheid.
0: Ja, het verhaal van Pippi Langkous.
3: Beetje wel.
1: En we hopen dus ook dat mensen daar plezier aan beleven. We doen het ook in Dordrecht. Het is ook veel voor vrienden en bekenden optreden. Dus zie je het ook in de context.
0: Je spelen voor je eigen groepjes.
3: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
1: Okay.
3: Maar er is best wel veel wat ons ook bindt. Hè? Even los van dit stuk. Denk ik wel dat dat ook zijn waarde heeft.
0: Ja.
3: Met Bart en Gerard. En soms ook met Peter daarbij. Hebben we natuurlijk al heel lang Frontation.
1: Ja.
3: Heel veel theatraliteit, gekkigheid. Het stukje literatuur natuurlijk. Met Bart, met Bert. Dus ook hun onderling weer dingen. Ik vind best dat dat ook wel de kracht is die je terugziet.
0: Of
3: tot uiting komt. En
0: Maar wat ik ook merk met jullie stukken, in de loop tijden die ik dan hoog gevolgd heb, het heeft altijd met de Dordtse samenleving te maken.
3: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Het is wel echt een Dordts stuk. Opnieuw eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja, we kiezen ook echt een onderwerp wat in Dordrecht geworteld is. Ja, en wat dat betreft heb je natuurlijk heel veel mogelijkheden. Hè? Ja. Dan kunnen we voorlopig nog wel vooruit.
0: Ja, en dan hebben jullie natuurlijk in Petra hebben jullie een regisseur die professioneel is, die ook gewend is inderdaad om duidelijk het kaf van een koren te kunnen scheiden, wat natuurlijk belangrijk is.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Als je geen echte theaterachtergrond hebt, dan heb je iemand nodig die het in perspectief kan plaatsen, of de context kan gebruiken die nodig is.
1: Ja.
0: Ja, dan word je geleid. Bestuurd.
3: Maar is ook echt nodig. Is wel nodig. Het is makkelijker wanneer iemand vanuit professionaliteit tegen je zegt, dat gaan we niet zo doen.
0: Mm-hmm.
3: Dan wanneer je als vrienden onderling zegt van, nou ja, ik vind het toch niet zo leuk hoor, want ja. Zij kijkt toch met meer afstand van dit past in zo'n stuk.
0: Ja.
3: Om de juiste redenen.
0: Vroeger zou je zeggen van schuifdeuren, tussen de schuifdeuren theater. Maar dat is het niet.
3: Het is wel ietsje meer dan dat, toch?
1: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Ik denk dat de rol van Petra hier ook heel belangrijk is. En ik waardeer ook heel erg hoe zij dit invult. Want zij is gewoon kwaliteiten gewend.
0: Ja.
1: En werkt nu met ons. Waarin wij wel allemaal figuren zijn die heel erg ons eigen verhaal. En onze eigen creativiteit.
0: Jullie zijn allemaal wel personalities. Eigen rijden mensen.
3: Laten we maar gewoon toegeven. We hebben wat begrenzing af en toe nodig. Ja. En daar is zij heel goed in.
0: Accepteer die begrenzing.
1: Ja, die accepteren we. Maar dat is ook goed. Want anders zouden wij hier geen stappen kunnen maken.
0: Nee. Die heb je gemaakt.
1: Ja, we zijn van heel ver gekomen.
0: Peter.
1: Ja, we zijn van heel ver gekomen. Ja. En ik heb zeker mijn twijfelmomenten gehad. En daar ben ik niet de enige in. We hebben niet allemaal onze twijfelmomenten gehad, overigens. Maar ja, goed. Het is een lastig traject geweest.
0: Ja.
1: En ik zie eigenlijk de laatste tijd wel dat we flink stappen maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan even onderbreken met muziek. Heb ik hier staan Big Apple van Kaya Gugu. Klopt dat, Koos?
4: Klopt helemaal, Ben. Nou, wat jij daar ziet, dat zie ik hier voor me.
0: Nou, prima. Dan
4: sterker nog, je kan hem ook zelf instarten als je wil.
0: Mijn vinger gaat naar de knop.
4: En daar is hij al. Kaya Gugu en Big Apple.
1: Oh, daar ga je.

0: Ja, we zitten in het laatste kwart van de uitzending. En eigenlijk de laatste 10 minuten. Het theaterstuk. De Stem van Dordt. Waar Kees Budding zeg maar een soort rol vertolkt. Tussen de regels door is hij aanwezig. Welke boodschap willen jullie uitdragen naar de kijkers en de publiek? En nu naar de luisteraars.
1: Gerard.
2: Nou.
1: Oh, of Esther.
0: Kijk eens.
2: Nou ja, misschien een vraag stellen. Wordt cultuur ernstig bedreigd? En hoe moet dat nou verder?
0: Wordt de cultuur bedreigd?
2: Ja.
0: Welke zin?
2: Ja en nee. Want cultuur, ja, dat ben je natuurlijk ook zelf. En je kan altijd met kunst bezig zijn.
0: Ja.
2: Soms ook zonder middelen. Zonder dat je daarin gefaciliteerd wordt.
0: Ja.
2: Of is dat juist nodig?
0: Ja.
2: Die vragen stellen wij wel.
0: Moet je het onderscheid maken tussen kunst en cultuur? Cultuur is een overkoepelend benaming. Hè? Daar valt kunst eigenlijk ook onder. We weten gewoon dat de linkerpartijen, wat linkse partijen, zijn altijd cultuur-minded geweest. En die hebben altijd een lans gebroken om de subsidiepost voor cultuur neer te zetten. Wanneer het gaat om bezuinigingen, zie je aan de rechterkant, en daar hebben we het over de rechtse partijen, dan gaat de VVD, hoort daar ook bij, dan zijn ze plotseling wat minder
2: royaal.
0: Ja. En dan komt er een beetje naar boven van, ja, hoor, het geld moet verdiend worden.
2: Ja.
0: En als we minder geld krijgen, dan moeten we ook keuzes maken.
2: Maar
0: dat is een beetje de trend.
2: Ik geloof dan dat juist daardoor je brein ook weer creatiever kan worden. En dat je juist daardoor dingen gaat bedenken met elkaar. Misschien tegen dat beleid, misschien ook niet. Maar ik geloof niet dat het altijd afhankelijk is daarvan. Hoewel het natuurlijk wel een stuk makkelijker is.
0: Wat is cultuur dan voor jullie?
2: Toch creativiteit tot uiting weten te brengen in allerlei brede vormen. Kan van alles zijn.
0: Of moet dat
2: nou gedichten zijn, of dat nou muziek is.
0: Mag dat geïnstitutionaliseerd zijn, Peter?
1: Nou, kijk, ik vind, wij wonen in Dordrecht en wij willen dat daar dat een levendige stad is. En dat is waar voor mij cultuur voor staat.
0: Ja.
1: Dat je zo'n stad inkomt en dat je merkt, ja, daar is wat, daar gebeurt wat. Dat zijn mensen die dingen doen.
0: Ja, want maar tegelijkertijd zie je dat de subsidiekraan dichtgedraaid wordt. Voorstad Noordschap Festival wordt al voor de helft gekort.
1: Ja, dat is heel jammer.
0: Door, die krijgt niet meer de staten die het heeft. Dat geldt ook voor daar in die Biesboschhal.
1: Ja, dat zijn natuurlijk politieke keuzes waar ik als privépersoon wel een andere idee over kan hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, zo werkt de politiek kennelijk. En dan denk ik ook, ja, vind dan zelf weer creativiteit om toch iets voor elkaar te krijgen. Ga toch de juiste mensen vinden.
0: Gok met de conservatieve.

0: toch niet weer andere oplossingen bedenken, denk ik dat dat een heel goed spel is.
1: Ja.
2: Ja, men zegt van, hoor eens, je moet de voedingsbodem niet te rijkelijk besproeien, want de takken groeien toch uiteindelijk wel.
0: Nou, nee. Ik vind wel, je moet wel als overheid investeren op dingen die belangrijk zijn voor mensen. En voor mensen is kunst en cultuur gewoon heel erg belangrijk. Ik las vanmorgen in de krant dat 50% van de inwoners van Nederland wel iets doet op het gebied van kunst, of op het gebied van muziek, of zang, of iets dergelijks. De helft van de mensen. Waarom gaan mensen naar Dordrecht? Omdat hier dingen te beleven zijn. Omdat hier dingen bedacht worden. Omdat hier dingen te zien zijn. Dus je moet daar echt op investeren. Het is natuurlijk heel erg makkelijk om maar politiek de duimschroeven aan te draaien. Maar op een gegeven moment, dan is die ballon toch die raakt wel steeds leger.
3: Maar, en het, ja. Nee, ik ben het helemaal mee eens, Peter. Maar ik vind wel, het begint bij de jeugd. Het begint jong. En ik vind dat daar ook echt meer op geïnvesteerd moet worden. Zeker in Dordrecht.
2: Ja.
3: Want dat is de toekomst. Ja. Wij zitten hier.
0: We zouden de Piroet nog gaan doen, hè?
3: Ja. Over cultuur en...
2: Ja. Moet cultuur niet meer naar de wijken gebracht worden? Het zit allemaal in het centrum.
3: Ja.
4: Ben, mag ik even inbreken? Dat weet jij niet. Maar
2: ik heb al ingebroken.
4: Ja, ik heb ingebroken. Ik heb hier een tweede geluidsbestand. Dat weet jij niet. Dat weet de rest wel.
2: Oh.
4: Ik weet niet. Dat duurt.
2: Raakt de regie en controle.
4: Ja, ik neem het even over. Dat neemt 7 minuten in beslag. Ik weet niet in hoeverre dat de bedoeling is om dat uit te draaien. Maar...
2: Dan gaan we dat doen. Ik heb enkel probleem om te improviseren en daarmee aan de hand te gaan. Dan, ik weet niet hoeveel tijd hebben we dan nog af te kunnen ronden als dat klaar is.
4: 2 minuten.
2: Oké, prima. De aankondiging ervan, wie?
4: Gerard, hè, denk ik. Oh, ze wijzen naar elkaar.
3: Ja. Gerard heeft daar best wel het meeste werk, denk ik, aan gehad.
5: Ja, het is een...
2: Nou, vertel.
5: Het is eigenlijk een vernieuwing van een gedicht van Kees Budding. En daar een juiste geluid bij te verzinnen wat het omhoog trekt naar iets nieuws.
2: Ja, dat lijkt me wel mooi, want daardoor blijft Kees Budding leven.
5: Precies.
2: Dat is de bedoeling?
5: Dat is de bedoeling.
2: Goed geraden.
3: Wat natuurlijk allemaal in het theaterstuk ook te zien en te horen is. Ik zal nog 1 keer noemen, Ben, als dat mag. Vanaf dinsdag dus, kaartjes te koop via www.ultradordrecht.nl.
2: Nou, dat kan niet missen. Duidelijk. Goed, hoe gaan we het aanpakken nu? Want,
4: ik denk dat we de knop gaan indrukken.
2: Nou, druk de knop in.
4: Bij deze, ik zie hier staan stem, maar misschien heeft hij een andere titel.
5: Piroet.
4: Piroet, daar komt-ie.

0: Nou, een heel eigentijds jasje. Wanneer het gaat om de context waar het gedicht van Kees Budding vorm gaat krijgen. Als ik het visualiseer, en mijn eigen fantasie natuurlijk, dan zie ik een soort duister, een lantaarnpaal, een licht schijnt en daar een man. En dan dit gedicht en dat groept iets op van iets duisters, maar ook tegelijk iets wat denk van nieuwsgierig maakt van waar gaat het over. Je slaagt erin, dat compliment wil ik je geven, om datgeen wat eigenlijk redelijk zwaar is, naar een eigen tijdse versie daar weer vorm aan te geven. Dat zal misschien voor de Puritijnen die het gedicht van Kees Budding op een bepaalde manier zien of beleven, misschien aantasten. Maar het is wel goed inderdaad als je zegt van hoor eens, als je iemand uit het verleden naar het heden wil halen, dan moet je ook in een hedendaagse jasje een hedendaagse context kunnen plaatsen. En dat is eigenlijk ook wat jullie een beetje doen in dit stuk. Dat is
1: zeker wat Bobby heel graag wil.
0: Ja. Dus. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was allemaal leuk om met jullie zo'n gesprek te zijn. Zelfs Gerhard hebben we er kunnen bij betrekken. Nou, hebben ze de kruk af kunnen halen.
2: Zo knap.
3: Ja. Was niet de bedoeling.
0: Nee, dat wist ik. Dat voelde ik al aan. Maar ik denk, ik ga het toch doen.
1: Knap ben.
0: Ja. Ik wens jullie heel veel succes met het stuk. Ik zal zeker komen kijken.
1: Nou, leuk.
0: Dankjewel. En, we hebben er wel nog wat contact over, maar... het maakt mij nieuwsgierig en waarschijnlijk luisteraars ook. Ik zou zeggen, geef nog één keer aan waar die kaarten gaan.
1: www.ultradordrecht.nl. Vanaf aanstaande dinsdag tickets te krijgen.
0: Prima. Nou, heel veel succes en nog heel veel plezier met repeteren. Want jullie gaan natuurlijk wel door met repeteren, denk
1: zeker.
0: Ik.
1: Zeker.
0: Ja. En dan is dit het einde van het programma. Volgende week hebben wij weer een ander programma. Onder andere Wouter van der Spoelen en Ronnie Groot die naar Indonesië gegaan zijn. Daar een rootsfilm te schieten over de Indo's in Dordrecht. Vanavond is daar de première van in Krinapolis. En volgende week zijn zij de hoofdgast. En de week erop is Roel Pot de hoofdgast. Roel Pot die is geen onbekende vanuit de Tromperiode. Hij is verbonden geweest aan RTV Rijnmond. Hij houdt zich ook bezig met het typische Rotterdamse gebeuren, maar wel met een man die een Dordts verleden heeft. En daar gaan we nu met hem in gesprek. Maar voorlopig is het vandaag. En richten we ons op wat er nu op dit moment gebeurt op het stationsplein van het station. De Dolomina's zijn daar actief om die pleiten voor veiligheid rondom het station, maar ook op het station. En die zijn tot 4 uur daar aanwezig. En de veiligheid is toch een probleem, ook in deze stad. Dus het is geen onzin wat deze dames daar doen. Dus ik zou zeggen, ga ze een hart onder de riem steken. In ieder geval, wij gaan er wel naartoe. En wij zien, luisteren volgende week elkaar weer. En dan, Koos, dank.
4: Graag gedaan.
0: En dank voor jullie bijdrage in dit uur. En goed weekend.

0: 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een gekantelde vrachtwagen is de A15 Gorkum richting Europort vanmorgen afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Schaarloos. De vrachtwagen vervoerde brandbare en giftige stoffen. Hij kwam even voor 7:30 vanmorgen op zijn zij terecht na een aanrijding met een auto. Die raakte zwaar beschadigd. De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht. Ook de Noorse kerk aan de Westzeedijk in Rotterdam rouwt om koning Harald. Hij overleed gisterochtend op 89-jarige leeftijd. Buiten bij de kerk in Rotterdam hangt de Noorse vlag half stok. En binnen staat een gedenktafel met daarop een kaars, een foto van de overleden koning van Noorwegen en een condoleanceregister. Rotterdamse derby in de Eredivisie vanmiddag. Excelsior en Sparta treffen elkaar. Om 16:30 begint de wedstrijd. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Feyenoord, heeft morgenmiddag in de Kuip ADO Den Haag als tegenstander. Het weer nog, kleine kans op een regenbui, maar het wordt droger met af en toe zon. Maxima rond 21 graden. Morgen vallen in de ochtend mogelijk nog een paar buien. Maar daarna is het lange tijd een stuk droger en schijnt de zon geregeld. Bij opnieuw zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een gekantelde vrachtwagen is de A15 Gorkum richting Europoort vanmorgen afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloes. De vrachtwagen vervoerde brandbare en giftige stoffen. Hij kwam even voor 7:30 vanmorgen op zijn zij terecht na een aanrijding met een auto. Die raakte zwaar beschadigd. De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht. Ook de Noorse kerk aan de Westzeedijk in Rotterdam rouwt om koning Harald. Hij overleed gisterochtend op 89-jarige leeftijd. Buiten bij de kerk in Rotterdam hangt de Noorse vlag half stok. En binnen staat een gedenktafel met daarop een kaars, een foto van de overleden koning van Noorwegen en een condoleanceregister. Rotterdamse derby in de Eredivisie vanmiddag. Excelsior en Sparta treffen elkaar. Om 16:30 begint de wedstrijd. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Feyenoord, heeft morgenmiddag in de Kuip ADO Den Haag als tegenstander. Het weer nog, kleine kans op een regenbui, maar het wordt droger met af en toe zon. Maxima rond 21 graden. Morgen vallen in de ochtend mogelijk nog een paar buien. Maar daarna is het lange tijd een stuk droger en schijnt de zon geregeld. Bij opnieuw zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Kamp en Medusa. Het is weer zaterdagmiddag. En voor sommige mensen is het maandagmiddag. Een rare week zo aan het begin van het schooljaar. Nou, moet het weer?
1: Grenzeloos weekend!
0: Het is weer tijd voor Grenzeloos weekend op de radio. Wat een feest dat we er allemaal weer zijn. Allemaal. Ja, want ook de meiden die zijn weer terug van vakantie. Gelukkig maar. Goedemiddag, dames.
2: Goedemiddag.
0: Nou, leuk dat jullie weer terug zijn van vakantie. Moeten we natuurlijk wel weten hoe die vakantie is geweest. Nou, Floortje, mag jij beginnen?
3: Ja, leuk. Ik was naar Londen. Dus het was echt... Ja, uiteindelijk was het echt ideaal weer. En het was super mooi. Alleen het was wel echt heel druk. Dus ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. En aan het einde van de dag was ik altijd echt kapot.
0: Dat snap ik. Ik moest aan jou denken, want van de week was in het nieuws over Londen... dat ze daar bezig zijn met het weren van vervuilende auto's... of de meest vervuilende auto's. Hoe waren je neusgaten als je s'avonds op je hotelkamer kwam?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Oh. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment had wel echt brandende ogen en zo. Dus ja, ik denk ook wel dat het niet helemaal lekker gaat.
0: Dus ze hebben nog een weg te gaan daar?
3: Ja, met uitstoot.
0: Oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja, ik weet in de tijd, een poos geleden dat ik in Londen was... dat je echt allemaal vies opsnoot en, nou ja, goed, hè?
3: Ja.
0: Vieze stad.
3: Ja, het was wel, ja, het is heel vies eigenlijk.
0: Ja. Nou, het heb gezien, wat is een hoogtepunt in Londen?
3: Ik denk, er was zo'n botanische tuin... en die was dan op de 35e verdieping van een gebouw... en dan had je zo'n heel mooi uitzicht. Dat vond ik wel heel gaaf.
0: Dus daar moeten we dan een keertje heen.
3: Ja, dat zou ik zeker aanraden.
0: De aanrader van Floortje is dat als je nog eens naar Londen gaat. En Mere is ook terug. Hey, die Mere.
4: Hallo,
0: een beetje een leuke vakantie gehad.
4: Ik heb een hele leuke vakantie gehad.
0: Vertel er eens wat over.
4: Nou ja, ik zat in het Duitse gedeelte van België. Mm-hmm. Geen idee dat het er was, maar
0: jazeker.
4: Er is een hele kleine strook... en daar zijn wij op magische wijze geëindigd. En het was heel leuk. Alleen we hadden op een gegeven moment de brand op de Hoge Venen die er was... hadden we een beetje last van. Dus ik ging niet zo goed op die rook die er vanaf kwam. Maar we hebben gelukkig geen brand gezien.
0: Nee.
4: Dus maar je
0: had precies de wind tegen wat dat betreft.
4: Ja.
0: En inderdaad, België is drietalig.
4: Ja, dat wist ik dus niet.
0: Zo zie je dat je helemaal geen school nodig hebt om te leren.
4: Nee, ik kan er ook gewoon naartoe gaan.
0: Ja, de School of Life is de mooiste school waar je heen kan gaan.
4: Precies.
0: Geregeld. Nou, leuk dat jullie terug zijn en we gaan er weer volop tegenaan met Grenzeloos Weekend met Call Me Maybe op de radio.

0: Zoals hier in Bruno Mars, nieuw in de top 40 en ook nieuw in Grenzeloos Weekend deze gezellige middag. Nog een paar weken duurt het en dan kunnen we weer naar Hoornhaai. Daar is dan weer het Fokveedag Boerenlandfeest. Dat is nog eens een keer een gezellige bijeenkomst. We gaan erover praten met niemand minder dan Johan de Groot. Hij organiseert en regelt heel die Fokveedag. Hij kan ons precies vertellen hoe vaak dat we dit al hebben gehad en vooral wat die Fokveedag dan allemaal is.
1: Ja, de Fokveedag is de 112e keer. De eerste keer was in 1910. Het is ontzettend lang geleden. Een aantal keren is hij niet doorgegaan door omstandigheden, oorlog, ziekte en dat soort dingen allemaal. Maar de laatste jaren gaat eigenlijk voortreffelijk. Het is een dag waar heel veel mensen komen, zo tussen de 11.000 en de 13.000 mensen. En ik zeg altijd, het is echt een dag voor de boeren, de burgers en de buitenlui. Waar iedereen elkaar kan ontmoeten.
2: De wereld is hartstikke veranderd. De boeren die hebben het niet makkelijker gekregen. Sowieso is de wereld niet makkelijker geworden. Wat weet jij ervan, wat is er allemaal in die jaren allemaal gebeurd en vooral veranderd in het feest?
1: Nou, zeker. Kijk, de eerste keer dat die ontstaan is, was het zo. Er was een vereniging en dat was vereniging. Er was verbetering is ons doel en die wilde betere koeien hebben. En in de eerste keer dat die ontstaan is, was er een stier, dat was Dirk Vier. En daar heb je in Hoornhaai het Dirk Vierplein en de stier staat in Hoornhaai. Dat komt allemaal daar vandaan. En toen wilde men de beste dieren van zichzelf laten zien. In de eerste jaren waren het alleen koeien, maar er zijn steeds meer dingen bijgekomen. Eerst is de kaas erbij gekomen, die bestaat ook al, ik durf het niet te zeggen, maar 86 jaar is die al aan de Fokveedag verbonden. Daar vertel ik zo meteen wel even iets meer over. En onze voorvaderen die zijn op het idee gekomen om het wat breder te trekken. Op een gegeven moment was er ook zelfs een varkenskeuring, een stierenkeuring. Maar toen is er op een gegeven moment is er ook een demonstraties bijgekomen. En ook langzamerhand een warenmarkt en een beurs en een streektent. En de geiten en de schapen en de kazen. En dat is langzamerhand heeft zij dat ontwikkeld tot wat het nu is.
2: Dat is precies wat je zegt, van dat is wat ik nu ga vertellen. De buitenlui zijn erbij gekomen.
1: Ja, eigenlijk wel. En niet alleen de buitenlui, hoor, maar ook gewoon de mensen uit Gorinchem komen ook. Daar komen ook heel veel mensen vandaan. En het is eigenlijk een echte regio.
2: Wat kan nou... Ze zijn er nog steeds, Johan. Dat zou je misschien niet kunnen geloven. Er zijn nog steeds mensen die zich afvragen wat je dan exact doet. Voor de buitenlui, hè? Kunnen ze spelletjes doen of is het voor de kinderen wel leuk? Dat soort van dingen.
1: Oh, daar kan ik wel wat over vertellen, zeker. Als we gaan kijken, ik zal ook weer vertellen hoe het begint. We beginnen, de voorbereidingen zijn veel langer natuurlijk, want dat snap je wel. Want er moet heel veel op zijn plaats gezet worden voor alles wat er staat. Maar eigenlijk morgens om 9 uur gaan we beginnen. Dan kunnen de mensen komen, gratis parkeren. De intree is €15. Maar tot en met 12 jaar zijn alle kinderen gratis welkom. En wat kunnen de kinderen allemaal doen? Die kunnen van alles gaan bekijken. Wasco, dat is uit Gorinchem vandaan. Daar kennen ze zelfs sminken en daar kunnen ze spelen, de hele kleintjes. Maar wat ook heel erg leuk is, wij hebben een veiligheidsplein. Dat hebben we. En daar komt de ambulance, komt daar, de brandweer komt er en de politie. En die vertellen alles over wat hun daar doen. Ze komen met een echte brandweerauto en een ambulance, politiewagen. Maar komt daar nog meer? Veilig ondernemen en bureau drugszaken. Die komen er met een bus staan en daar komen ze je alles vertellen over drugs. Dus dat zijn al de grotere kinderen, maar ook al de ouderen. En de veiligheidsregio, die komt ook, dat staat allemaal op het plein. En die gaan iets vertellen over weerbaarheid. Dus we proberen het zo breed mogelijk te trekken. En los van dat soort dingen zijn het natuurlijk ook heel leuk om te kijken. Er is een hele grote warenmarkt. Er is een hele grote streektent. In de streektent staan de kazen. In de streektent staat ook alles wat uit de streek geboden wordt. Of het nou eten is, of het is de historische vereniging. Al dat soort dingen komt daar allemaal bij elkaar.
2: Dat is eigenlijk precies waar wij voor staan, Johan, met ons programma. Voor alles hier in de buurt.
1: Ja, dat is zeker. En dat is bij ons echt heel groot aanwezig, laat ik het zo zeggen. Wat er ook heel erg leuk is, en dat is voor de ouderen leuk en voor de kinderen ook. De Lange Slag, ik weet niet of u weet wat de Lange Slag is. Dat is een historische trekkervereniging. Die staat er dit jaar weer met een heel groot soort plein. Waar ze allerlei dingen laten zien wat er vroeger gebeurde. Ik noem maar iets, houtzagen, maar ook trekkers kun je bekijken, hooien, maaien, al dat soort dingen. We laten ze allemaal zien.
2: Dat moet gewoon een geweldige dag worden. De belangrijkste dag is, of de belangrijkste vraag is natuurlijk, wanneer is dat? Want volgens mij moeten we nog een paar weken wachten.
1: We moeten nog een paar weken wachten. Het is op zaterdag 19 september. Het begint om 9 uur tot 4 uur 's middags. En ik heb natuurlijk nu allemaal zitten vertellen wat er omheen te doen is. Maar we moeten ook niet vergeten, bijvoorbeeld Fien en Teun lopen er ook. Nou, hoe leuk is dat? We hebben ook nog alle keuringen. De keuringen van de koeien, verschillende koeienrassen. Maar ook van de Shetland ponies, van de schapen, van de geiten. De kazen kunnen ze bekijken. En we hebben om 12 uur het pauzeprogramma. En dat is dit jaar, ieder jaar hebben we iets anders. En daar hebben we dit jaar iets heel leuks. We hebben het Nationale Jeugdmenteam van Nederland. En die komen een demonstratie geven. En 14 dagen geleden was dit team nog op de Europese kampioenschappen. Nou, hoe mooi kan je het hebben. En het volgende onderdeel, want het zijn twee onderdelen altijd. En dat is ook heel erg leuk. Dat is echt spektakel. Dat zijn ridders te paard. Ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk.
2: Ja. Dat is geweldig. Maar dat betekent dus dat jullie vertelde, want het is leerzaam en leuk voor de jeugd. Maar ook gewoon de mensen die hier uit de stad ergens komen, die kunnen er ook wat van opsteken.
1: Heel veel. Absoluut. Ja. Hoe de boeren met de koeien omgaan. De koeien worden verzorgd, die worden netjes gepoetst. Mm-hmm. Helemaal staan ze netjes klaar om te showen hoe goed ze zijn. Ja, daar zie je de liefde tussen de dier en de boer, laat ik het zo zeggen.
2: Zoals het ooit eens bedoeld was.
1: Eigenlijk wel, ja.
2: Volgens mij kan je over... Ja, ook dat duurde gewoon een aantal nachtjes slapen. Maar dan kunnen we alvast de kaartjes gaan kopen, toch?
1: Jazeker. Kijk, als je gewoon op de dag aankomt, dan betaal je €15. Dat is inclusief parkeren. Dus dat parkeren kan je gewoon de auto's neerzetten. En de kinderen tot en met 12 gaat. Maar wil jij in de voorverkoop doen, dan is er echt gewoon... Daar wij er zitten, is een Hoornaren voorverkoop. Dat staat op de site van de Fokvindag. Maar daar staat ook op... dat je via e-ticking een kaartje kan kopen. Dus dan kan gewoon thuis vandaan, je vult alles in, je betaalt en je hebt een kaartje. Ja, dat is www.fokveedaghoornaar.nl. Dus eigenlijk fokveedag.nl. Dan ga je er vanzelf naartoe.
2: En daar staat alles op en dan weten we precies wanneer we waar moeten zijn.
1: Daar staat ook op wat het programma is, wat er komt, wat het pauzeprogramma is. Dat is een heel uitgebreide site waar je alles aan kan bekijken. En ook zelfs terug kan kijken van andere jaren. Dat staat er ook al mee.
2: Mag ik je danken voor je tijd?
1: Zeker.
2: En graag.
1: En een goede uitzending verder.
2: Dankjewel. Tot de volgende Fokveedag.

0: Het Contact schrijft. Vijf organisaties in Papendrecht doen samen mee aan de Open Monumentendag op zaterdag 12 september. Bezoekers zijn gratis welkom bij onder meer de Grote Kerk, de Maréchaussee-kazerne en de kinderboerderij. Er zijn rondleidingen, tentoonstellingen en verschillende activiteiten. Bezoekers hoeven zich niet aan te melden.
1: De website Sliedrecht 24 meldt. Op vrijdag 11 september is er in Sliedrecht een informatiebijeenkomst over respijtzorg. Oftewel tijdelijk vervangende mantelzorg. Mantelzorgers krijgen daar informatie over mogelijkheden om de zorg even over te dragen, zodat ze zelf tijd hebben om op adem te komen. De bijeenkomst is in het Bonkelaarhuis. Aanmelden kan tot 4 september via hetmantelzorg.nl.
2: We gaan de muziek draaien van Dolly Parton. En iedereen begrijpt wel waarom. We konden er niet onderuit. En daarom, in Grenzeloos Weekend, is dit...

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Dit weekend gaat de Noordtunnel in de A15 tussen Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht volledig dicht. Vanaf vanavond 9 uur tot morgen 11 uur in de ochtend. Door werkzaamheden aan de Papendrechtse brug is ook de N3 afgesloten, waardoor flinke verkeersdrukte wordt verwacht. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten. Er wordt dus geadviseerd om de Noordtunnel zoveel mogelijk te vermijden en via de A16 om te rijden. Ook na het weekend blijft het de komende tijd druk op de wegen in de Drechtsteden door verschillende werkzaamheden. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Dierenspeciaalzaak en vogelhandel Henk van Os in Ridderkerk krijgt eind dit jaar een nieuwe eigenaar. Het familiebedrijf, al ruim 60 jaar gevestigd in de Ringdijk, gaat over naar de derde generatie. Kleinzoon Henk van Os neemt de zaak over van zijn vader, tante en oom. De winkel krijgt een nieuw logo en verhuist in 2027 naar een centrale locatie in Ridderkerk. Tot die tijd kunnen klanten voor dieren en vogels gewoon aan de Ringdijk terecht. De outdoor shop valt buiten de overname en houdt een opheffingsuitverkoop.
2: Weekblad De Brug schrijft over. In Zwijndrecht zijn ook dit najaar weer gratis AED en reanimatietrainingen voor inwoners en ondernemers. Je leert onder andere reanimeren, een AED gebruiken en wat je moet doen bij verstikking of bewusteloosheid. Ervaring is niet nodig en ook voor herhalingstrainingen kun je je aanmelden. Zo ben je voorbereid om misschien wel een leven te redden wanneer iedere seconde telt.

0: krijg hier op een sodomieter van Mirren. Want het is nog lang geen september. Nou, ik heb nieuws voor je. Dat is nog maar een paar nachtjes slapen. We zitten er weer in de maand en gaan we op naar de kerstboom. Want zo snel gaat het dan. De 1999 versie was dat van september van Earth, Wind and Fire. In Ridderkerk is een man die luistert naar de naam Teun Rijsdijk. Hij spreekt regelmatig op de radio een column in. En zo af en toe, dan is dat best leuk om er zo eens eentje mee te pakken. Nog net voordat de zomermaanden erop zitten. En dit is met er eentje hoor. Hij is getiteld Een gezicht als een oorworm.
1: Vroeger, daar gaan we weer. Vroeger had je veel uitdrukkingen en gezegdes die je tegenwoordig bijna niet meer hoort. In die tijd waren ze nog redelijk beschaafd. Terwijl ik tegenwoordig op de tv soms uitdrukkingen en woorden hoor waar ik in mijn jeugd thuis niet mee aan hoefde te komen. Een geliefd gezegde van mijn vader, ik heb het er al eerder over gehad, als ik iets uitgehaald had waar hij het niet mee eens was, zei hij, je groeit nog op voor galg en rat. Hoewel de doodstraf in Nederland al halverwege de 19e eeuw was afgeschaft, was het nog steeds. En ik had het hart niet hem tegen te spreken. Dat zei hij vooral als ik iets op zijn Jan Boeren fluitjes gedaan had. En dat gebeurde nog wel eens, als ik er geen zin in had. Dan maak je maar zin, was zijn antwoord. En hoe dat moest, weet ik nu nog niet. Als ik een wondje had waar een jodium op deed en ik zei dat het zeer deed, was zijn antwoord stevast. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Terwijl hij zelf bij pijn niet de flinkste was. Iemand die niet al te snugger was, had het zwarte garen niet uitgevonden. En met hoge heren was het kwaad kersen eten. Ook wel gezegd als, met onwillige honden is het kwaad hazen vangen. Het sloeg nergens op, dat geef ik toe. Maar waar staat dat alles altijd ergens op moet slaan? Ook moest je altijd blij zijn met wat je had, want één vogel in de hand is meer dan 10 in de lucht. Waarbij je je kunt afvragen waarom je een vogel in de hand zou willen hebben. Tenzij het een lekker gebraden kippenpootje is. Maar dat zal hier wel niet bedoeld worden. Ook moesten we ons altijd rustig houden, want er gaan veel makkerschapen in een hok. Je kon de getapte jongen zijn of de gebraden haan uithangen, hoewel je soms van de prins geen kwaad wist. Als je arm was, had je niks te makken, want van een kikker kon je geen veren plukken. Als ik zei dat ik iets niet lustte, zei mijn vader, vieze varkens worden niet vet. En omdat hij de andere morgen weer vroeg op moest, ging hij met de kippen op stok. Omdat hij de koe bij de horens moest vatten. Hij was slager. En als je dan bij nacht en ontijd thuis kwam, werd hij zo nijdig als een spin. En als je een leven als een oordeel maakte. Hij praatte het liefst over koetjes en kalfjes. Dan kon je de klok op gelijk zetten. In wezen deed hij geen vlieg kwaad. En als ik iets wilde hebben wat geld kostte, moest ik op eieren lopen, want dat kon Bruin niet trekken. Dat was een rip uit zijn lijf, maar hij was beslist geen rare snoeshaan. Eerder een man van de klok. Als ik zei dat ik iets niet lustte, zei mijn moeder stevast dat ik een spiespook was. En dat ik een gezicht als een oorworm trok. Eerlijk gezegd had ik nog nooit een oorworm gezien. En zeker niet wat voor een gezicht die kan trekken. Iemand die bang uitgevallen was een Jan Sali. En een slijmbal was een sijsjeslijmert. Je kon, om het bij de vogels te houden, ook een duivenmelker zijn. Die ook wel eens een vinger in de pap wilde. Als het maar niet mijn pap is, dacht ik dan altijd als ik dat hoorde. Als je pech had, was je in de aap gelogeerd. En als je het naar je zin had, voelde je je als een luis op een zeer hoofd. Dat kon zolang je maar geen boter op je hoofd had. Onze buurjongen had verkering met een ouder meisje, want op een oude fiets moet je het leren. Wat je dan moest leren, hebben ze me nooit verteld. Daar kwam ik later pas achter. Zij had de snoeptafel van hier tot Tokio. En dat is, nou wij allemaal weten, best ver. Tokio was een grote stad en Ridderkerk was een dorp. Dus beter van een stad als van een dorp. Ik heb er mijn buik vol van. Maar als je arm was, had je soms honger als een paard en kon je je longen uit je lijf schreeuwen. Een klein stukje lopen was een kippeneindje. Dat was prins heerlijk en voelde je je zo vrij als een vogel als je de kuilenlatten aantrok. En je had het hart niet daar een stokje voor te steken. Want dan veranderde ik van een grijze muis die poeslief was in een linkmichel. Want ik heb toevallig een geheugen als een ijzeren pot. Ben je nou helemaal van de ratten besnuffeld? Ik ben Piet Snot niet en zeker niet Jan Doet.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. De 21-jarige Matthijs Robbel uit Rijsoord is sinds kort voorzitter van Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Naast zijn studie bestuurskunde zet hij zich op verschillende manieren in voor de samenleving. Als voorzitter geeft hij leiding aan de organisatie en vertegenwoordigt hij de ChristenUnie Jongeren in de landelijke politiek. Perspectief richt zich op een groene, medemenselijke en rechtvaardige samenleving met aandacht voor jongeren.
2: En dat is ook weer mooi. Dames, het zit er weer zo'n beetje op voor Grenzeloos Weekend op deze gezellige middag. Er komt weer een nieuwe week aan. Volgens mij zijn de vakanties voorbij. Hoe zit dat bij jullie?
3: Ja, ik moet maandag gewoon weer naar school.
2: Ja, vervelend of vind je het wel weer fijn?
3: Nou, ik vind het ook wel weer fijn. Ik heb altijd wel weer dat ik me een beetje verveel aan het einde van de vakantie.
2: Eerlijk. Oh, maar dan had ik nog wel wat klusjes voor je gehad hoor. Ik bedoel, mijn auto moest nog gewassen worden en zo.
3: Ja, nou ja, weet je. Nu is school weer. Kan ik dat weer lekker doen.
2: Dus je gaat gewoon beginnen. Gelijk maandag al?
3: Ja, maandag boeken ophalen. En dan hebben we altijd zo'n, ja, dat je iedereen leert kennen. En dat je een beetje leuke activiteiten gaat doen. En dan pas de week daarna start echt de school.
2: Oké, nou, ga ik jou heel veel sterkte en plezier wensen.
3: Ja, bedankt.
2: Ja, we gaan het volgende week horen hoe dat is gegaan in die eerste week. En hoe is dat bij jou, Mera?
1: Ik begin woensdag. En dan hebben we een soort introductiedag. En dan donderdag begin ik gelijk met lessen. Dus iets langer uit kunnen slapen, maar wel eerder les.
2: Ja. Nou ja, vooruit. Maar je hebt genoeg uitgeslapen de laatste weken. Of een paar dagen na dan, maar vooruit. Maar dat hoort zo te zijn.
1: Precies.
2: Nou, dan gaan we er weer een mooie week van maken. En dat geldt natuurlijk ook voor Grenzeloos Weekend. We gaan jullie een waanzinnige week wensen. En we gaan elkaar zeker weer spreken over een week als we er weer zijn. Straks naar het nieuws. Weet ik het eigenlijk niet of er nou sport of non-stop komt. Maar ach, weet je, laat je radio aanstaan. Dan merk je het vanzelf wel. Wij zijn de volgende week weer. We gaan eruit met een plaat uit de jaren 80. Een beetje een apart lied is dit. Ik denk, nou, wij zijn ook wel een beetje apart als Grenzeloos Weekend. Waarom niet? Het past ook wel in de tand destijds van vandaag de dag met de rare dingen die om ons heen gebeuren. Dit is Franke Volte. Nooit van gehoord van die man. Het is nog niet te laat. Tot aan het nieuws. Tot volgende week.

0: Kamer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist, zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio, zoals op de A58 Breda-Tilburg, tussen Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer, 15 minuten. En de A76 voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien. Daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, zoals op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg ongeveer 10 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug tot aan Dordrecht 10 minuten. En ook de A2 Utrecht en Bos, 10 minuutjes tussen Culemborg en Zaltbommel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien. Daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A58 richting Breda bij Tilburg. 4 kilometer en 10 minuten. En de Duitse grenscontrole op de A76. Daar is het nu goed voor 15 minuten wachttijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in De Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de A76 voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten momenteel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in De Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: FM. Final
1: Saturday. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond allemaal. Welkom bij Final Saturday hier op jouw Drechtstad FM. Zaterdag 29 augustus is het alweer 2026. Oh, wat gaat de tijd snel. Ja, ik weet het. Het is in ieder geval regenachtig buiten. En ja, hopen niet dat het niet heel de avond gaat duren. Want ja, je wilt toch af en toe toch wel een beetje de deur uit, zeg maar. Dan moet het wel een beetje droog zijn. Maar goed, we gaan het zien. Straks rond 7:30, 8:30. Dan hebben we het weerbericht voor je van Meteo Amsterdam. En dan gaan we even kijken wat het weer daadwerkelijk gaat worden voor de komende tijd. En vooral voor vanavond en dit weekend uiteraard. Oké, dit is Final Saturday met een heerlijke openingsplaat van Kool & The Gang uit het jaar 1982. En je hoorde Get Down On It. Zometeen gaan we weer naar de maand van de week zoals dat we elke week doen. En ook staat er weer een lekkere top 3 voor je klaar. De nieuwsfeiten komen van Papendrecht FM. Van, ik bedoel eigenlijk RTV Papendrecht.nl moet ik zeggen. Dat is even wat anders. Ja. En daar komen de meeste nieuwsfeitjes vandaan. Ik heb ze hier voor me staan. En strakjes gaan we even kijken wat er allemaal staat. En dan verder zou ik zeggen, blijf lekker luisteren. Dit is Drechtstad FM. Dit is Final Saturday met zometeen dus de maand van de week. Maar eerst een lekkere plaat van de Buggles en Lenny.

0: Dot FM. Final Saturday.
1: Mike Anthony hoorde je, ja, en met de heerlijke nummer Why Can We Live Together, dat jaar 1982. En dat is tevens de maand van de week, de maand van 1 mei 1982. En dus Mike Anthony is daar dus in ieder geval het onderdeel van vanavond. Oké. Okay. We zullen eens even kijken wat een nieuwsfeit van meer bloemen bij je vlinders in de straat. Inwoners van Papendrecht die kunnen een boomspiegel, en dat is een stukje grond dat om een boom heen staat, adopteren. En Marinke uit de Paltrokmolen en haar buren adopteren samen al 14 van zulke boomspiegels in de buurt. En Marinke die groeide op in de polder en heeft daardoor altijd een liefde gehad voor bloemen en groen. En het ziet er gezellig uit en je wordt er gewoon vrolijk van. Ja, en ik ben er ook het liefst de hele dag buiten. Toen de gemeente een oproep deed om boomspiegels te adopteren, deelden ze dit in de buurt-app. En al snel sloten buurten zich aan en we konden een startpakket ophalen met 4 soorten plantjes per boomspiegel. Ja, leuk, zeker, inderdaad. Zometeen gaan wij naar het weerbericht van Meteo Amsterdam. Ja, en tot die tijd heb ik een lekkere top 3 voor je klaarstaan. En die komt uit het jaar 1982.
0: Nummer 3.

0: Ja, lekkere top 3. Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll stond op 3. En op 2 hoorde je Man at Work Down Under. En zojuist hoorde je Tight Fit en The Lion Sleeps Tonight.
1: Terechtstad FM. Final
0: Saturday. Het is al 7 bijna en het is de oosttijd voor het weerbericht. En het weerbericht komt van Meteo Amsterdam. Morgen, niks morgen. Vanavond schijnt de zon eerst zo nu en dan nog. En vanuit het westen neemt de bewolking verder toe. Er raakt het overwegend bewolkt. En tevens volgt buiige regen of regen, gevolgd door buien. En de temperatuur die stijgt naar 20 tot 24 graden. En de wind komt uit zuidwest tot zuid en is matig en aan de zee. En dan kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond is er veel bewolking en vanuit het westen worden buien aangevoerd. En deze zijn soms fix van karakter met vooral in de kustgebieden kans op onweer en windstoten of zware windstoten rond de 80 km per uur. En tevens valt lokaal veel regen in korte tijd. En de zuid- tot zuidwestenwind is in het binnenland meest matig. En aan zee neemt de wind toe naar krachtig of hard. Windkracht 6 tot 7. Vannacht is het grotendeels bewolkt en wisselvallig. En er trekken een aantal buien van west naar oost over het land. En vooral in de kustgebieden zijn soms fel van karakter. Met kans op onweer en windstoten of zware windstoten tussen de 60 en de 80 km per uur. En tevens valt lokaal veel regen in korte tijd. En verder klaart het soms nog kortdurend op. Met 16 tot 19 graden verloopt de nacht zwoel. En de zuid- tot zuidwestenwind is in het binnenland meest matig. In de kustprovincies vrij krachtig tot krachtig. En aan zee staat er een krachtige of harde windkracht 6 tot 7. En later in de nacht wordt de wind westelijk. En eens even kijken wat we morgen gaan krijgen. Morgenochtend is er vrij veel bewolking en er trekken enkele buien over het land van west naar oost en aan de kust met kans op windstoten en onweer. En soms breekt de zon ook door. De wind die waait uit overwegend west en is dieper landinwaarts veelal matig en aan de kust soms vrij krachtig tot krachtig. Morgenmiddag wisselen wolken in momenten met wat zon elkaar af en er valt verspreid door het land een bui. En de temperatuur die ligt meest maximaal tussen de 20 en 23 graden en de westenwind is matig tot vrij krachtig. En later draait de wind naar zuidelijke richtingen en neemt af. Dit weerbericht kun je uiteraard nog even teruglezen als je wil. Dat kun je doen op meteoalblasserdam.nl onder het kopje verwachtingen. Oké. Nu het volgende. De Amerikaanse popzangeres Laura Branigan, die is wel wereldberoemd met de hit Gloria. Die is totaal onverwacht op 52-jarige leeftijd overleden. En de Amerikaanse media en Branigan's officiële website melden zondag dat zij donderdag in haar slaap is getroffen door een hersenbloeding. En fans van de viermaal door een Grammy Award genomineerde zangeres, van wie alleen al in de Verenigde Staten 10 miljoen albums en singles werden verkocht, riepen op tot rouwbijeenkomsten voor zondag en maandagavond. En tot Branigan's hits behoorden ook Self Control, Solitaire en The Power of Love. En 2 jaar geleden speelde zij op Broadway in de musical Love, Janis over de zangeres Janis Joplin de titelrol. En Laura Branigan begon haar zangcarrière als lid van het achtergrondkoortje van de Canadese zanger en componist Leonard Cohen. En ze werd in 1982 wereldberoemd met haar debuutalbum Branigan. Daarom ga ik nu een maxi-single draaien van Laura. En dat is er een van Self Control.

0: ZFM. Final
1: Saturday. Ja, Spider Murphy Gang hoor je en Scandal in Sperbertje uit het jaar 1982. Oké, eens even kijken. De werkzaamheden aan de Papendrechtse brug lopen vooralsnog allemaal op schema. Ondanks een hitteprotocol dat de afgelopen maand op sommige dagen ingelast moest worden. De sloopfase is in de komende maand nog in volle gang. En daarna kan het opbouwen van de brugkelder beginnen. Al ruim een maand zijn de werkzaamheden aan de Papendrechtse brug in een volle gang. En later langs de kade heeft het publiek kunnen zien dat de brugklep heel nauwkeurig werd verwijderd. Het brugwachtershuisje is weggehaald en dat de hoge scheepvaart voor de eerste keer de maandelijkse brugpassage kon doen. Ondertussen gebeurt daar ook veel van buitenaf niet te zien is. En de tandbaan, de noodstroomaggregaat en hoofdrijpunten zijn bijvoorbeeld verwijderd van de bruggelder. En de bruggelder is nu helemaal leeg. We bouwen het nu het stijgwerk op om overal bij te komen. En dat zegt de woordwerkvoorbereider Stijn van Breda. Met 50 tot 80 mensen per dag is de afgelopen maand dag in, dag uit gewerkt om alles volgens schema te laten verlopen. En dat is gelukt tot nu toe, zo ziet Van Breda. We lopen nu precies volgens planning en dus hebben we afgevinkt wat er in het verleden is en kijken we met een goede blik op de toekomst. En toch verliep niet alles in het proces tot nu toe even rooskleurig. En waar heel Nederland zich afvroeg waar de regen bleef terwijl het bloed heet was, zijn er voor de werklui bij de brug maatregelen getroffen. Ja, en de pontons die werden bijvoorbeeld onder water gezet zodat de stalen rijplaten verkoeling kregen. En dat was hard nodig. Als er dan de zon ligt, dan wordt dat gloeiend heet. En één op één dag hebben we het opgemeten en toen waren ze 78 graden. En je loopt dan echt op een bakplaat en dat is niet te doen. En je kan dan eigenlijk geen werk uitvoeren, zegt de werkvoorbereider. En daarom is het op sommige dagen het werk stilgelegd in de middag en werden er ijsjes rondgebracht. En je moet je werk veilig kunnen uitvoeren. En dat is voor ons het allerbelangrijkste, sluit Van Breda af. Oké. Goed, dit is Final Saturday. Dit is jouw Drecht Stad of Him met een heerlijke maxi-single. I Wanna Feel the Music.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien. Daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Zegstad FM. Final
1: Saturday. Ja, zeker. Welkom terug in de tweede uur van Final Saturday met een heerlijke openingsplaat uit het jaar 1961. Elvis Presley, bekende stem uiteraard, en Little Sister. 1961, dat is al een tijdje geleden. Was ik nog vloeibaar eigenlijk, zeggen ze altijd, toch? Ja. Oké, welkom terug in de tweede uur. Dit is Final Saturday. Dit is jouw Drechtstad FM met zometeen Maand van de Week. En een top 3 staat voor je klaar. Er staan meer twee kofferplaten voor je. En die gaan komen naar de eerste plaat na het weerbericht van 7:30. Kun je toch volgen? Jazeker. Zometeen Maand van de Week dus. Ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Wij gaan zometeen naar de Maand van de Week. Maar eerst een plaatje van Sheldon Brown en Specialize in Love. Een lekkere 12-inch versie uit het jaar 1982.

0: Ja, de dijk. Nergens goed voor dat het jaar 1989 en dat was in de maand van de week. De maand van 5 augustus 1989.
1: Terechtstad FM. Final Saturday.
0: Goed, eens even kijken. We hebben een nieuwsfeit. Treintje en Barend van der Beert die vieren dit jaar een bijzonder jubileum. Het echtpaar is 60 jaar getrouwd. En maandag bracht burgemeester Margreet van der Riel een bezoek aan het diamanten bruidspaar om hen met deze mijlpaal te feliciteren. Ruim 63 jaar geleden ontmoetten Treintje en Barend elkaar bij de dansclub. En Treintje ging die avond onverwacht alleen nadat haar vriendin op het laatste moment had afgezegd. Een geluk bij een ongeluk, want de zus van Barend zag haar alleen binnenkomen en nodigde haar uit voor een tafeltje. En niet veel later vroeg Barend haar ten dans. Van liefde op het eerste gezicht was er volgens Treintje geen sprake, maar één ding viel Barend wel meteen op. Ze kon heel goed dansen. Ja, en wat begon met een dans groeide uit tot een leven samen. En inmiddels zijn ze 60 jaar getrouwd en nog altijd volop samen actief. We zijn nog lang niet uitgedanst, laten ze weten. En ze hebben elkaar nog genoeg te vertellen. Genieten van een goede gezondheid en trekken er graag op uit met hun caravan. En van grote georganiseerde caravanreizen moeten ze inmiddels niet zoveel meer hebben. Niet meer met zo'n groep hoor. Of met dat programma van al die caravans. En we kiezen voor ons eigen ritme. Een dansavond, ruim 60 jaar geleden, bleek uiteindelijk het begin van een levenslange dans. Geweldig om te lezen, dit echt. Oké, dit is Final Saturday. Zometeen gaan wij naar het weerbericht van half 7. Maar tot die tijd zeker een lekkere top 3 uit het jaar 1989.

0: Gloria Estefan en I Don't Wanna Lose You. En op 3 en op 2 hoorde ik Gladys Knight en License to Kill. Als je juist Soul to Soul en Back to Life.
1: Terechtstad FM. Final Saturday.
0: Jazeker, het is tijd voor het weerbericht. Het weerbericht van Meteo Amsterdam. Vanavond is er veel bewolking en van het westen worden buien aangevoerd. En deze zijn soms fix van karakter. Met vooral in de kustgebieden kans op onweer en windstoten of zwaar windstoten rond de 80 km per uur. En tevens valt lokaal veel regen in korte tijd. En de zuid- tot zuidwestenwind is in het binnenland meest matig. Aan zee neemt de wind toe naar krachtig of hard. Windkracht 6 of 7. Komende nacht is het grotendeels bewolkt en wisselvallig en er trekken een aantal buien van west naar oost over het land. Vooral in de kustgebieden zijn deze soms fel van karakter. Met kans op onweer en windstoten of zware windstoten tussen de 60 en 80 km per uur. En tevens valt lokaal veel regen in korte tijd en verder klaart het soms op tot kortdurend op. Met 16 tot 19 graden verloopt de nacht zwoel. En de zuid- tot zuidwestenwind is in het binnenland meest matig en in de kustprovincies vrij krachtig tot krachtig. En aan zee staat er een krachtige of harde windkracht 6 of 7. En later in de nacht wordt de wind westelijk. Morgenochtend is er vrij veel bewolking en er trekken enkele buien over het land van west naar oost. Aan de kust met kans op windstoten en onweer en soms breekt de zon ook door. En de wind die waait uit overwegend west en is dieper landinwaarts veelal matig. En aan de kust soms vrij krachtig tot krachtig. En morgenmiddag wisselen wolken en momenten met wat zon elkaar af en er valt verspreid door het land een bui. De temperatuur die ligt maximaal tussen de 20 en 23 graden en de westenwind is matig tot vrij krachtig. En later draait de wind naar zuidelijke richtingen en neemt af. Goed, dit weerbericht kun je nog even teruglezen op meteoalblasdam.nl onder het kopje verwachtingen. Ik ga het lekker verder met de muziek. Zometeen gaan wij naar de twee kofferplaten, maar er is een lekker nummer van Tony Lee en Love So Deep.

toch een ontzettende lekkere maxi dit, hè? Tony Lee. Love So Deep. Maar goed, we zijn toe aan de coverplaat van vanavond. En de eerste plaat is er eentje van. Client Affection in Digital Power. En dat is een leuk cassettecover. En die andere, die tweede, dat is er even Klaus Divoors. En Oxygen 8, en dat is een Jean-Michel Jarre cover. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Ja, zo'n 12 jaar geleden dit plaatje uitkwam. Jacqueline Govaert, Sweet Friend, 2014. Gaat dat tijd of snel? Inderdaad.
1: Terechtstad FM, Final Saturday.
0: Ja, ondertussen zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Final Saturday. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de andere programma's hier die zometeen hierna komen. En ik ben er als goed is volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en een fijne zaterdagavond. En doe geen rare dingen en geniet van het weekend. Ondanks dat het niet zulk best weer is op dit moment. Maar goed. Ik heb nog geen plaatje voor je. Dat is een beetje van Keith Marshall en Only Crying. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist, zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien. Daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Wijnand Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

Zomer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator

0: Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist, zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in De Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning...

0: Spanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op?

0: van 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in De Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de

0: A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
3: No one would have believed.
4: No one would have believed.
3: That it would come to this.
4: That it would come to this.
3: On this radio station, the best house in techno,
4: Paul
3: Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats, Kick-Ass Radio.
5: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt. We zijn ook weer via TikTok live te zien. Dus ga dat doen of niet. In ieder geval via de radio wordt het uitgezonden. En als je op een vrijdag luistert, dan wordt het dus live uitgezonden. En dan heb je nog in het weekend, dat het dan op de nacht van zaterdag op zondag, dan wordt het herhaald nog eens een keer. Dus goed, bij Atos Radio is dat en bij Drechtstad FM. Deze uitzending hebben we weer een bomvolle show met heel veel goede nieuwe techno. UMAC komt er voorbij, onder andere. Drum Complex hebben we ook nog. En Axel Caracasis komt er ook nog eens een keer voorbij. We beginnen eerst met een heerlijke dub-sessie van DBFB. 2 uur lang techno op jouw radio, dus zeker blijven luisteren.

Dan zit er alweer bijna op voor dit uur dan. Zometeen in het tweede uur gaan we gewoon natuurlijk weer door met veel meer techno aan elkaar gemixt door mijzelf. Paul Henderson, en ik ben er zometeen dus ook weer. Dit is een nummer van UMAC. En die is vrij nieuw ook. Void Walker, eigenlijk is die... die is vandaag uitgekomen. Nou. Weet je dat ook weer? Zometeen in de tweede uur gaan we dus vrolijk verder. Dus graag tot zo na het nieuws.

0: 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in De Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. Enig.

0: and techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je weer luistert of kijkt. Want het kan ook via Twitch. Via TikTok. We zijn al een tijdje niet meer via Twitch. Misschien moeten we dat weer eens een keer gaan doen. Maakt niet uit. In ieder geval, het tweede uur van Basic Beats is begonnen. En dat doen we gelijk goed met CV1. Die heeft een nieuwe EP uitgebracht. En daar gaan we een aantal tracks ook van draaien. Vervolgens hebben we ook nog wat tracks van Axel Caracasis. En wat hebben we nog meer? Apol komt ook nog eens een keer voorbij. Nou, hartstikke leuk allemaal. Zeker blijven luisteren. Nog een uur lang techno op jouw radio.

dan zit het er alweer bijna op voor deze week eigenlijk. Ja, de tijd vliegt weer. Mocht je er geen genoeg van krijgen, dan kan je dat nog terugluisteren. En als je op vrijdag luistert, dan heb je nog geluk. Want dan wordt het nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. En dan hebben we ook al eens een keer onze Soundcloud, die helemaal volgestouwd is met, ja, alle shows eigenlijk van de afgelopen tijd. Hier staat het allemaal op, dus je kan een heel eind terugluisteren. Ook alle specials die we hebben gehad. Ook hebben we nog een keer een tv-kanaal, TV Papendrecht. Daar worden uitzendingen gedaan van de specials. En die kan je ook weer terugvinden op YouTube van TV Papendrecht. En natuurlijk ook al van de Basic Beats YouTube-kanaal. Daar kan je ook nog dingen terugkijken. Ik hoop in ieder geval dat je genoten hebt. En volgende week zijn we er gewoon weer met heel veel nieuwe techno. Dus graag tot de volgende week.

Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.